0: enkel overdag zijn huis verlaten. Vannacht meer wolken, met in het noorden ook een kleine kans op een bui. Minimaal rond 13 graden. Overdag krijgen we aangenaam weer met zon en hoge wolken. En zachte maximaal tot 21 graden. De dagen nadien aangenaam nazomerweer, met vrijdag maximaal tot 23 graden. En zaterdag 24 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be.
1: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 iemand om het leven gekomen. Het ging om een aanval met ballistische raketten, volgens de burgemeester van Kiev. Er zijn ook enkele gewonden en mogelijk zitten er nog mensen vast onder het puin. Volgens getuigenissen waren er zeker 20-tal zware explosies te horen in de hoofdstad. President Zelensky heeft bij zijn bezoek aan de VN de afgelopen dagen nog eens herhaald dat zijn land meer luchtafweer nodig heeft om Russische raketaanvallen onschadelijk te kunnen maken. België gaat meer samenwerken met de Amerikaanse FBI om de georganiseerde misdaad te bestrijden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quintin gezegd vlak na zijn terugkeer uit de Verenigde Staten. Het is de bedoeling om de informatieuitwisseling te versterken, zei hij. En de FBI heeft aangeboden om Belgische agenten te trainen in het gebruik van artificiële intelligentie. De klemtoon in de samenwerking ligt in de bestrijding van de internationale drugscriminaliteit. Quintin heeft in de VS ook topmensen van de CIA, de drugsbestrijdingsdienst DEA en van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad ontmoet. De Franstalige liberalen van MR willen de belastingen voor bedrijven verlagen met 2 miljard euro extra. Dat is één van de 17 maatregelen van een plan om de Belgische economie sneller te laten groeien. MR stelde dat plan op samen met de werkgeversorganisaties. Het is belangrijk tijdens de begrotingsonderhandelingen, zegt VBO-topman Pieter Timmermans.
3: Het ging te veel over alleen belastingen. En met belastingen creëer je geen groei, integendeel. Vandaar dat we naast een besparingsplan ook een groeiplan nodig hebben. Dus ik vind dat belangrijk dat een partij dat op tafel legt.
2: De regering moet op zoek naar 10 miljard euro om het gat in de Belgische begroting te verkleinen. Vannacht wolken, in het noorden ook kans op een bui en minimaal rond 13 graden de komende uren. Overdag krijgen we aangenaam weer met zon en hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. De dagen nadien wordt het nog wat zachter met vrijdag maxima tot 23 graden en zaterdag 24 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: absorb it. Check out the hook while my DJ revolves it.
1: De Tijdloze.
2: De Tijdloze.
3: Het is 4:00 en heel goeienacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping rond middernacht onze tijd persoonlijk verwelkomd in Washington DC. En dat voor een driedaags staatsbezoek. Het is uitzonderlijk dat Trump bezoekers verwelkomt op de luchthaven vlak na de landing. Werd ook bekendgemaakt dat de VS en China het tijdelijke bestand over hun handelsconflict verlengd hebben tot 10 januari. Xi en Trump gaan het ook nog hebben over artificiële intelligentie. China en de VS zijn in een race verwikkeld over wie de dominante macht wordt op dat vlak, terwijl wereldwijd de roep weer klinkt om de ontwikkeling van AI te vertragen. En tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties ging het ook over AI. De CEO's van 3 grote AI-bedrijven hebben er nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van hun eigen modellen. Dario Amodei, de CEO van Anthropic, noemde artificiële intelligentie een risico voor de hele mensheid. Het kan in handen van verkeerde mensen vallen en het risico bestaat dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan gehouden worden.
4: These questions are global in scope and concern all of humanity. They are grave enough that I believe they are important questions for this council, not just for economic or ICT ministries. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
3: Het zijn belangrijke vragen waar ook de VN over moet spreken, zei Amodei nog. En hij beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel als mogelijk zou vertragen om ervoor te zorgen dat die modellen die op de markt komen veilig zullen zijn. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Het ging om een aanval met ballistische raketten, volgens de burgemeester van de hoofdstad. Er zijn ook enkele gewonden en mogelijk zitten er nog mensen vast onder het puin. Volgens getuigenissen waren er zeker 20-tal zware explosies te horen in de hoofdstad. De Oekraïnse president Zelensky heeft bij zijn bezoek aan de VN de afgelopen dagen nog eens herhaald dat zijn land meer luchtafweer nodig heeft om Russische raketaanvallen onschadelijk te kunnen maken. En de Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez belooft dat er verkiezingen zullen gehouden worden in haar land. Dat zei ze voor de algemene vergadering van de VN in New York. Ze bedankte ook de Amerikaanse president Trump voor het herstel van de diplomatieke betrekkingen. Begin dit jaar was er een machtswissel in Venezuela. President Maduro werd bij een militaire operatie door de Amerikanen opgepakt en meegenomen naar de VS, waar hij gevangen zit. Rodríguez mocht hem opvolgen en sloot nadien ook een akkoord met de VS over de enorme reserves olie in het land. Vannacht nog wat wolken, in het noorden ook kans op een bui en minimaal de komende uren rond 13 graden. Straks krijgen we een mooie dag met zonnen, hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze. Het is 5:00. Goedemorgen, 14 nieuws met Betty van Rompuy. De lonen in ons land stijgen dit jaar amper bovenop de automatische indexering, waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 geen enkele opslag bovenop die index krijgt. Dat blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Werkgevers blijven terughoudend, zegt Wouter Beukels van Randstad.
2: De terughoudendheid komt vooral door de economische periode die niet optimaal is om opslag te geven. We zitten met een heel trage economische groei en ook de winstmarges van bedrijven zijn beperkt. En daarboven moet de Belgische werkgever natuurlijk eerst aan die indexverplichting voldoen voordat er nog ruimte is om daarnaast nog opslag te geven. En die ruimte die is dus beperkt, ja.
1: De Franstalige liberalen van MR willen de belastingen voor bedrijven verlagen met 2 miljard euro extra. Dat is een van de 17 maatregelen van hun plan waarmee ze de Belgische economie sneller willen laten groeien. MR stelde het plan op samen met de werkgeversorganisaties. Unizo-topman Bart Buyssen is blij dat MR het tijdens de begrotingsonderhandelingen op tafel legt.
3: Het is zeker belangrijk dat er een plan voor groei is en dat in het kader van de huidige begrotingsoefening niet enkel gezocht wordt naar bijkomende inkomsten of lasten voor ondernemingen, maar echt maatregelen die ondernemerschap gaan ontwikkelen. Met een 17 concrete domeinen waarop gewerkt wordt, waar we toch wel redelijk wat maatregelen herkennen die we vanuit Unizo naar voren heb geschoven en die dus een vooruitgang kunnen betekenen voor KMO's.
1: De regering moet op zoek naar 10 miljard euro om het gat in de begroting te verkleinen. In Australië is de overheidswebsite van de gezondheidsdienst gehackt door een AI-agent van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem kreeg toegang tot gezondheidsgegevens die niet openbaar zijn. Het zou de eerste keer zijn dat een AI-agent zichzelf toegang gaf tot een overheidswebsite. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel en is ook misnoegd dat Australië pas 3 maanden na het incident op de hoogte is gebracht. OpenAI zegt dat hun agent onbedoeld de medische website is binnengedrongen en dat het niet tot bij de patiëntendossiers is geraakt. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben de CEO's van 3 grote AI-bedrijven nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van AI. Het risico bestaat dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan gehouden worden en dan is het een risico voor de hele mensheid, zegt Daria Amadei van Anthropic.
4: These questions are global in scope and concern all of humanity. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
1: Amadei beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel mogelijk zou vertragen, zodat modellen die op de markt komen veilig zullen zijn. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft OH Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. In de tweede helft kreeg Leuven de beste kansen, maar het kon niet scoren. In de extra tijd mocht AS Roma een strafschop nemen, maar de bal ging tegen de paal. De volgende wedstrijd van OH Leuven is tegen Paris Saint-Germain. Het weer dan nog. We krijgen zon en hoge wolken. Temperaturen tot 21 graden. En vrijdag zelfs tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: de tijdloze.
1: Het is 6:00. Goedemorgen.
2: Er zijn steeds minder zwembaden. In Vlaanderen zijn de voorbije 20 jaar meer dan 50 openbare zwembaden gesloten. Nu heeft nog maar 4 op de 10 gemeenten een publiek binnenzwembad. Voor steden en gemeenten is het vaak te duur om een zwembad open te houden. En niet alleen de energiekosten stijgen, maar ook de lonen van het poetspersoneel en de redders. En daardoor gaan sommige scholen ook nog maar 1 keer per maand zwemmen, omdat het ook te duur is. De stad Aalst in Oost-Vlaanderen bouwde een paar jaar geleden wel nog een nieuw zwembad en is daar tevreden over.
3: Ik denk niet dat wij een andere keuze kunnen maken in Aalst. Ik snap wel dat kleinere besturen, dat dat voor hen een financieel moeilijk verhaal is. En ik zou iedereen die het overweegt het zeker aanraden, maar ook aanraden om met de omliggende gemeenten en steden te praten, om te zien of dat er niet een soort partnership kan tot stand komen onder elkaar. Want uiteindelijk profiteert er niet alleen de stad zelf van, maar zeker ook de gemeenten en steden er rond.
2: Hoeveel het kost om te zwemmen in je gemeente of in je buurt vind je in de app van VRT Nieuws. We krijgen dit jaar amper opslag. Werknemers krijgen dit jaar gemiddeld maar 0,89% extra loon bovenop de automatische indexering. En die indexering die zorgt ervoor dat de lonen vanzelf stijgen als het leven duurder wordt. Opvallend, bijna 4 op de 10 werknemers krijgen zelfs helemaal geen extra opslag. Werkgevers die blijven volgens HR-bedrijf Randstad voorzichtig met loonsverhogingen.
4: We zitten met een heel trage economische groei en ook de winstmarges van bedrijven zijn beperkt. En daarboven moet de Belgische werkgever natuurlijk eerst aan die indexverplichting voldoen voordat er nog ruimte is om daarnaast nog opslag te geven. En die ruimte die is dus beperkt.
2: De Chinese president Xi Jinping is gisteravond laat aangekomen in de Verenigde Staten. Hij gaat er praten met de Amerikaanse president Donald Trump, onder meer over de handelsrelaties tussen de twee landen, maar ook over Iran, Taiwan en de artificiële intelligentie. Het is al meer dan 10 jaar geleden dat de Chinese president de Verenigde Staten bezocht. In de Champions League voetbal hebben de vrouwen van OA Leuven hun eerste wedstrijd van de competitiefase gelijk gespeeld. Het werd daar 0-0 thuis tegen AS Roma. In de toegevoegde tijd kreeg AS Roma een strafschop, maar die werd gemist. Volgende week spelen ze tegen Paris Saint-Germain. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 19 graden. En morgen zelfs nog ietsje zonniger en warmer ook, tot 24 graden dan.
0: Dit is de Tijdloze.

0: zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro. Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be. Knaldi.
3: Bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: De tijdloze.
5: Het is 7 uur. Goedemorgen.
6: Er zijn steeds minder zwembaden. Nog maar 4 op de 10 Vlaamse gemeenten heeft een publiek binnenzwembad. De voorbije 20 jaar zijn er meer dan van die 50 openbare zwembaden gesloten. Voor steden en gemeenten is het vaak te duur om zo'n zwembad open te houden. En niet alleen de energiekosten zijn vaak duur, maar ook de lonen van het poetspersoneel en de redders stijgen. De stad Aalst in Oost-Vlaanderen bouwde een paar jaar geleden wel nog een nieuw zwembad en legt uit wat de kosten nu zijn.
7: Voor Aalst is dat ongeveer, als iets 3 euro kost, in realiteit, dat er 1 euro wordt maar doorgerekend aan wie dat binnenkomt om te zwemmen. Dat is ook de reden dat er op heel veel plaatsen een inwonerstarief en een niet-inwonerstarief is, om dat toch nog een beetje betaalbaarder te houden voor je eigen inwoners, van wiens belastingen eigenlijk dat je neemt om het stukje te financieren vanuit de stad.
6: We krijgen dit jaar amper opslag. Gemiddeld maar 0,89% extra loon en dat boven de automatische indexering die er normaal gezien voor zorgt dat de lonen vanzelf stijgen als het leven duurder wordt. Opvallend, bijna 4 op de 10 werknemers krijgen zelfs helemaal geen extra opslag. Werkgevers blijven volgens HR-bedrijf Randstad voorzichtig met loonsverhogingen, zeker door de economische onzekerheid.
8: De laatste 10 jaar was die loonstijging enkel onmiddellijk na de COVID-crisis eigenlijk nog lager. Toen met 0,8%. Een paar jaar geleden zaten we op 1,5%. Nu zitten we dus onder het procent reële loongroei. En minder budgetten, dat zorgt er ook voor dat minder werknemers opslagen krijgen.
6: In Marokko worden de stemmen nog altijd geteld na de parlementsverkiezingen gisteren. Op dit moment zou daar de sociaal-liberale regeringspartij de verkiezingen winnen en zou ze ongeveer een kwart van de zetels in het parlement daar halen. Gisteren is wel minder dan 40% van de Marokkanen gaan stemmen en dat is het laagste cijfer in 20 jaar tijd. Er is veel sociale onrust in Marokko, vooral bij jongeren die daar weinig toekomst zien. In de Champions League voetbal hebben de vrouwen van OA Leuven gelijk gespeeld gisteravond. Het werd 0-0 thuis tegen AS Roma. In de toegevoegde tijd kreeg AS Roma een strafschop, maar die werd gemist. Doelvrouw Louise Seynave is tevreden.
9: Zeker, dat is een mooie start van de campagne. Roma is een heel goede ploeg, zeker voor Italië. En ik denk dat we een mooie prestatie hebben neergezet vandaag. Tempo lag heel hoog bij hun, maar ik denk dat we onze job hebben gedaan gewoon.
6: Volgende week spelen de vrouwen van OH Leuven tegen Paris Saint-Germain. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 19 graden. Morgen krijgen we meer van hetzelfde weer en het wordt dan ook warmer tot 24 graden dan.
5: De tijdloze.
4: De tijdloze. De tijdloze staat op.

0: voor U2. De tijdloze. De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze morgen een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze...
1: De tijdloze live.
0: Daarom maakt de tijdloze morgen een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar...

0: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
1: Volkswagen. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Media bij Carrefour. De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: En er trekt een actieve onweerszone op.

0: het land met
1: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schat, ik heb het.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Ah, dag juffrouw.
5: Hey.
4: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
5: Ja.
4: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
5: Oké.
4: Okay. Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
5: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
4: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
5: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
4: Jij bent een slimme.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.

Ik ben Arno. Always look at the bright side of life.

0: babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
1: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
0: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
2: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
3: DSM Keukens.
2: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op Audi.be.
6: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
7: Geef 8 hamburgers.
6: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
8: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: De tijdloze.
11: 1 uit de 100.
12: Hallo, ik ben Steven van Herwegen. Heroes van David Bowie is een nummer dat ik heel vaak opzet. 'S Morgens als ik voor een dag sta waarvan ik denk, mijn god, hoe moeten we dit allemaal doen? En dan zet ik dat op en dan denk ik, oké, nee, dat gaat lukken. Wij kunnen effectief echt voor één dag heel straf uit de hoek komen. En dan morgen zullen we dan weer gewoon doorgaan naar terug.

0: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
1: wow.
0: Van Vibra.
2: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
3: Ja, ja.
2: En zaterdag scouts weekend.
4: Komt goed.
0: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1/2 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
2: wow.
0: Van Vibra.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond Belgische kost.
5: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: De tijdloze.
12: Het is 8:00. Goedemorgen.
13: Tieners drinken minder alcohol dan 10 jaar geleden. Een pintje drinken of een joint roken tijdens het uitgaan doen leerlingen uit de middelbare school steeds minder. Maar toch blijft binge drinken een probleem. Dat zegt het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs.
14: Dat is het drinken van 4 of 6 glazen, hè, voor jongens respectievelijk meisjes, op 2 uur tijd. Dat blijft eigenlijk hoog. Dat daalt niet verder. Ondertussen is dat 1/5 van de jongeren die het voorbije jaar dan toch wel 1 keer aan binge drinken deed. En bij de 17, 18-jarigen is dat bijna de helft. Dus dat is echt wel te veel.
13: Jongeren die drinken komen ook vaker in aanraking met de politie of belanden ook vaker in het ziekenhuis dan 10 jaar geleden. Het drugsgebruik is wel verminderd. Vooral het cannabisgebruik daalde duidelijk en andere illegale drugs gebruiken scholieren bijna nooit. Opslag dit jaar. Voor heel wat mensen zit dat er niet in. Gemiddeld krijgen werknemers dit jaar maar 0,89% extra loon en dat bovenop de automatische indexering. Die indexering die zorgt ervoor dat de lonen wel vanzelf stijgen als het leven duurder wordt. Opvallend, bijna 4 op de 10 werknemers krijgen zelfs helemaal geen extra opslag. Werkgevers gaven dit jaar wel meer maaltijdchecks, dat zegt HR-bedrijf Randstad.
15: De maaltijdcheck is zonder twijfel de populairste vorm om die koopkracht te verhogen. We zien dat 1/4 van de organisaties op dat nieuwe maximaal bedrag dat toegestaan is, ingegaan is. En we zien het ook bij allerlei bedrijven, zowel voor kleine KMO's, maar ook grote bedrijven.
13: Nog maar 4 op de 10 Vlaamse gemeenten heeft een publiek binnenzwembad. De voorbije 20 jaar zijn er meer dan 50 openbare zwembaden gesloten. Voor steden en gemeenten is het vaak te duur om een zwembad open te houden. Nu, de stad Aalst bouwde een paar jaar geleden wel nog een nieuw zwembad en legt uit wat de kosten nu zijn.
16: Voor Aalst is dat ongeveer, als iets 3 euro kost, in realiteit, dat er 1 euro wordt maar doorgerekend aan wie dat binnenkomt om te zwemmen. Dat is ook de reden dat er op heel veel plaatsen een inwonerstarief en een niet-inwonerstarief is, omdat toch nog een beetje betaalbaarder te houden voor je eigen inwoners, van wiens belastingen eigenlijk dat je neemt om het stukje te financieren vanuit de stad.
13: In Roeselaar in West-Vlaanderen is gisteravond een huis beschoten. Er zou zeker 15 keer geschoten zijn. De voordeur liep daarbij erg veel schade op, maar er zijn geen slachtoffers gevallen. Er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. De politie onderzoekt de zaak nog. Een AI-systeem van OpenAI is binnengedrongen in een Australische overheidswebsite met medische gegevens en het zou nu de allereerste keer zijn dat AI inbreekt bij een website van de overheid. Volgens OpenAI heeft het zijn computerprogramma acties uitgevoerd die niet bedoeld waren. Het incident gebeurde eigenlijk in juni al, maar is nog maar een paar weken geleden is door Australië op de hoogte gebracht. In de Champions League voetbal hebben de vrouwen van OA Leuven gelijk gespeeld. Gisteravond werd 0-0 thuis tegen AS Roma. Volgende week spelen de vrouwen van OA Leuven tegen Paris Saint-Germain. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 19 graden. Morgen zelfs ietsje zonniger en ook warmer tot 24 graden dan.
17: De tijdloze.
18: De tijdloze.
19: De tijdloze staat op.

0: over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
2: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: De tijdloze.
8: De tijdloze.
9: De tijdloze staat op.

0: De tijdloze staat op.
1: Joris Hessels.
2: Ja. Als u dacht, waar zit die Joris nu? Heeft hij zich overslapen? Of is hij zijn stem kwijt? Of is hij gewoon ziek? Wel, de reden is nog absurder. Vanmorgen reed ik met mijn wagen de deur uit van Gentbrugge naar Brussel. En ter hoogte van Wetteren heb ik een klapband gekregen. Dat was heel erg verschieten. Dus ik direct langs de kant, direct die pechstrook op. En dan heel even nagedacht van, wat moet je nu weer doen bij pech? En dan rondgebeld. En dan zijn er vriendelijke mensen drie kwartier later mij komen helpen. Dus als ze aan het luisteren zijn, dikke merci om mij uit de nood te helpen. En dan ben ik als de Wiede Weerga naar hier gekomen. En die Wiede Weerga heeft langer geduurd dan ik dacht. Maar ik ben er geraakt en ik ga jullie nog wat prachtige muziek geven. Want ik heb nog van alles te vertellen. Dus dat ga ik dan ook doen. En ik ga nu een plaat spelen waarvan ik vermoed dat ze wel toepasselijk is voor wat ik heb meegemaakt. Dus bij deze een bijzonder goeiemorgen op deze donderdag 24 september.
1: De tijdloze.
3: Niet kapot te krijgen.
2: Ja, zo. Geen auto's, het zou ook wel leuk zijn. Maar bon, ben hier geraakt. Goeiemorgen. No Cars Go.

0: Ja, Erik die stuurt, er kan niet genoeg Arcade Fire gespeeld worden. Ik ben het daar helemaal mee eens. No Cars Go. Ik ben zo blij dat ik hier geraakt ben. Ik ben zo blij dat ik een auto heb. Ik ben zo blij dat ik mensen gevonden heb die mij geholpen hebben liever om die klapband tot een goed einde te brengen en mijn reserveband er goed op te zetten. Nogmaals, dank ervoor. En ik ben net op tijd voor het hoge bezoek. Oh, ik ben zo blij.
1: De tijdloze staat op.
0: Ik geef het toe, gisterenochtend heb ik een vreugdedans gedaan, want Clouseau gaat als eerste Belgische band ooit in het Koning Boudewijn Stadion spelen op 4 augustus. Volgende zomer is dat, ik ben daar zeker bij. Dat is ongelooflijk nieuws, want dat is nog nooit gezien bij een Belgische band. Na 137 afwasdomes of sportpaleizen is het nu tijd voor het grootste livewerk. Lieve vrienden van Clouseau, Koen en Chris Wouters, eerst en vooral een zeer goede morgen.
2: Dankjewel.
0: En proficiat voor dat fantastische nieuws.
2: Ja, dankjewel.
0: Jullie hebben heel veel mensen blij gemaakt gisteren.
2: Vooral onszelf.
0: Ja.
2: Want
0: ja.
2: Aan meer dan een jaar zwijgen, werd het wel echt een keer tijd dat we dat een keer konden zeggen.
0: Ja, is er eindelijk uit. Weet jullie wie als eerste het Koning Boudewijn Stadion daar speelde? Zo'n 30 jaar geleden?
2: Nope.
0: Nee? Een idee?
2: 30 jaar geleden.
0: Tijdloos artiest. Nu ook nog altijd...
2: De Rolling Stones. Tour.
0: Nee, bijna. Céline Dion.
2: U2. Céline Dion.
3: Céline Dion, ja.
0: Speelde daar in 1997.
3: 1997.
0: Ja, er zijn heel wat tijdloze iconen jullie voorgegaan. Ik heb het al gezegd, Céline Dion, maar ook Rolling Stones, Coldplay, Rammstein, U2. Ze zijn er allemaal geweest en nu heb je een lijstje volledig, jongens.
2: Dat is een vreel lijstje.
0: Hoe voelt dat eigenlijk, Chris?
3: Ja, ik vind het een beetje gênant om gewoon in dat lijstje in beweging genoemd te worden.
0: Ja.
2: Als je soms van die spelletjes, wat hoort er niet? Daar zou dit wel...
0: Ja, dat is dus niet waar, want jullie horen er dus vanaf nu officieel bij.
3: Ja, maar oké, niet dat wij onszelf als dat soort artiesten zien, maar wij vinden het wel ongelooflijk leuk om daar te mogen staan, omdat dat gewoon een fantastische venue is. Het feit dat we de eerste Belgen zijn, is een toffe surplus. Ja. Want als er iemand dan de eerste moet zijn, vinden we het wel leuk. Dat
0: zijn we graag de eerste, ja, dat snap ik.
3: Ja, maar wij zouden sowieso enthousiast zijn om daar te spelen. Zelfs al waren we de 50ste Belg die daar stond. Allee, dat is straks bijna 60.000 man.
0: Ja.
3: We zijn naar dat filmpje gaan draaien. En we komen binnen in een leeg stadion. We kijken rond en we dachten echt van... Holy dat is groot. Maar groot.
0: We kijken er met z'n allen naar uit. Jongens, ik ga jullie laten gaan. Dat het maar snel 4 augustus mag worden. Nu spreek ik gewoon uit eigen naam. Maar jullie hebben geweldig veel platen gemaakt. Geweldig veel nummers gemaakt. We zijn hier op de tijdloze. Wat is voor jullie het absolute, ultieme tijdloze nummer van Clouseau? Het nummer dat nog 100 jaar of over 100 jaar nog mee gezongen gaat worden door mensen.
3: Ik hoop... dat Nobelprijs is. Voor mij is dat Nobelprijs. Okay. Dat is echt zo... Het is lang, daar gaat ze geweest, dus zo de signature song zeg maar, van Clouseau, maar ondertussen is dat toch Nobelprijs geworden,
0: okay.
3: Denk ik, van onze goede vriend zaliger Stefan Fernandez.
0: Ja, ik geef jullie overschot van gelijk. Ik kijk nog even naar je iets jongere broer. Jullie komen in veel dingen overeen, maar nu ook?
2: Ja, maar als je wilt dat ik iets anders zeg...
0: Nee, helemaal niet.
2: Andere mogelijkheden.
0: Ja, dat is zo. Ik speel wat jullie nu zeggen.
2: Nee, Nobelprijs. Met veel plezier.
0: Nobelprijs. Jongens, jullie mogen van verwachten op 4 augustus. En ik hoop dat daar op een mum van tijd uitverkocht is. Dikke merci om hier te zijn.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel, Joris.
1: De tijdloze.
4: Niet kapot te krijgen.

0: Met recht en reden het meest tijdloze nummer van Clouseau, volgens hen zelf, maar volgens heel veel mensen die graag naar Clouseau luisteren. En ze hebben geluk, want op 4 augustus staan ze dus op het in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Tickets volgende week te verkrijgen, als ik mij niet vergis. En straks ga ik bellen met iemand die naar Céline Dion is geweest. Blijven luisteren.
1: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
2: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
3: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: De tijdloze.
10: De tijdloze staat op.

0: als u dacht dat u vandaag geen Beatles zou krijgen van mij, dan hebt u verkeerd gedacht. Ah, u hebt er eentje gekregen waar u heel veel energie van krijgt. Althans, dat hoop ik toch. En iemand die heel veel energie heeft, die laat ik nu aan het woord zien.
1: De tijdloze staat op.
0: Ja, Parijs. Parijs is in de ban van Céline Dion de voorbije weken. En vooral de volgende weken speelt ze daar haar lang verwachte show. De reacties zijn lovend, als ik de socials mag geloven. Maar ik hoor toch graag een echte opinie. Iemand die het echt kan weten. Iemand die het echt heeft meegemaakt. En wat wil het toeval, mijn lieve Radio 2-collega Anne Rijmen is op dit moment in Parijs. En die is gisteren gewoon gaan kijken. Bonjour aan Bonjour Paris. Hallo, Anne Rijmen. Hallo, Anne Rijmen, bonjour.
2: Hallo.
0: Ah, bonjour Paris, ça va?
2: Mais oui, bonjour.
0: Hoe gaat het met jou, Anne?
2: Ja, ik ben ontwaakt uit een nacht waar ik het één veel te warm had. Ja? Maar het was fantastisch.
0: Ja?
2: Het was fantastisch.
0: Ja, neem ons eens mee, Anne. Want jij bent om te beginnen, ben jij een liefhebber van het oeuvre van Céline Dion?
2: Kijk, ik zal het zo zeggen. Er zijn zo'n paar Engelse hits en die vind ik heel tof om mee te zingen. Maar het Frans repertoire, dat ken ik niet.
0: Okay.
2: Maar dat kennen ze hier in Frankrijk duidelijk wel. Dus het was heel veel Frans en een beetje Engels. Dus er zijn veel nummers die ik nieuw heb leren kennen. Maar als ze die Engelse nummers zong, dus echt ja, de wereldhits eigenlijk, ja... Dat was natuurlijk heel die La Plenitude mee. Hè.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat was echt indrukwekkend.
0: Zeg, en hoe was het met welke indruk gaf zij? Is ze in vorm? Is ze goed bij stem?
2: Wel ja, ik had dus een fan mee, een echte fan mee. Iemand die op Radio 2 de wedstrijd had gewonnen om mee te komen kijken. En die heeft haar al 12 keer gezien. En ik vroeg aan haar... Heb je een verschil gezien? En ze zegt, ja, je ziet een verschil. Want vroeger liep ze echt over het podium. Ze gleed over het podium op haar knieën. Dat is allemaal weg. Maar die huppelt nu nog 2,5 uur op hakken van 12 centimeter over dat podium. Dus ja. Ik vond dat al.
0: Ja, voor de fijn. Ja.
2: Maar ze zag wel, ze zei wel, maar ja, ze is wel wat rustiger geworden. En ook al haar nummers zingt ze allemaal een toon lager.
0: Okay.
2: Omdat ze door de ziekte die ze heeft, haalt ze natuurlijk die hoge noten niet meer. En wat ik wel heel emotioneel vond is, dus je kent die nummers van I'm Your Lady, hè, of dat ze zo heel hoog gaat, dan zie je hoe dat ze in de verte kijkt, hoe dat die haar lichaam schrap zet en een ademteug haalt, zodat ze weet van ik moet hier gaan. Die haalt die hoogste noot en dan kijkt hij met tranen in haar ogen naar achter, naar haar begeleidingsband.
0: Oh, my,
2: en dan steekt die handen in de lucht, alsof dat ze net... de 100 meter gesprint heeft en zegt van... I did it. I did it.
0: Ja, maar het is ook topsport, hè, Anne?
2: Bij mij in mijn ogen. Hè.
0: Ja, ja, ja. Dit is ook gigantische topsport wat ze doet. En ze is ook ongelooflijk ontroerend als ik jou zo hoor spreken.
2: Ja, ja, ja. Ik moet nu wel zeggen, op alle social media filmpjes dat ik heb gezien... zo is wel altijd ontroerd op hetzelfde moment.
0: Ah ja, oké.
2: Ja, ik denk dat van ja, na 8 keer heb je dat al wel gehad zeker, maar nee.
0: En dat gaat waarschijnlijk de komende weken en maanden nog zijn. Hey, maar hoe was de sfeer in het algemeen, het publiek, die reacties?
2: Ja, op zijn Frans, hè. Een beetje ingetogen, gereserveerd, beleefd. Gaan zitten bij de rustige nummers, rechtstaan bij de iets snellere nummers, klappen. En dan allemaal heel rustig naar de zaal, ook rustig terug naar de metro. Ja, zo. Niet alsof dat je bij Pukkelpop staat en je moet een pintje bestellen. Dat is iets anders.
0: Heel gereserveerd. Ja, maar vol respect voor het icoon dat Céline Dion is. Heb je zo'n hoogtepunt dat je nog wil en kan delen?
2: Ja, die I'm Your Lady, dat is echt een All By Myself, dat is haar pisnummer eigenlijk.
0: Ah ja.
2: Dan komt ze terug en dat zijn ook de filmpjes ja, die je ziet op social media, maar dat is echt indrukwekkend. En ik ben 's middags naar haar hotel gegaan.
0: Ah ja, want af en toe komt ze naar buiten, toch?
2: Speciaal hoor. Ik heb dat nog nooit gedaan, maar ja, natuurlijk, voor de social media moesten wij natuurlijk naar daar. Ik heb daar 2 uur op haar staan wachten en toen kwam ze buiten en ook daar is dat show, hè.
0: Ja, ja.
2: Ze bedankt zo haar publiek, dat vind ik zo mooi aan haar.
0: Ja, ja, ja, maar ze is heel blij dat ze het mag doen en kan doen en dat heel veel volk haar concerten komt bekijken. Zeg Anne, voor ik jou loslaat in de Parijse sfeer en waarschijnlijk ook aan de collega's van Radio 2, wat mag ik spelen van Céline Dion op de tijdloze?
2: Ja, wat ze gisteren niet heeft gespeeld en wat ik wel tijdloos vind is Ne partez pas sans moi. Dat is maar 2 minuten 30, maar dat is een tof nummerke.
0: Oké, okay, wel, dan ga ik dat met veel plezier spelen. Gewoon om jou te bedanken dat ik jou zo vroeg mocht bellen. En we zien elkaar wel in de wandelgangen. Dikke merci. En geniet nog een beetje van Parijs, hè, Anne?
2: Ja. Bye bye.
0: Merci Jan.

0: het is misschien nog een beetje vroeg hiervoor, maar je hoort alvast Bring On The Dancing Horses van Echo en The Bunnymen. En dat brengt mij naadloos bij het nieuws dat ik heel graag wil delen. De
1: tijdloze. Tijd voor U2.
0: Ja, je hoort het goed. Morgen is het zover. Hè. Dan maken we een hele dag tijd voor U2. Want de band bestaat 50 jaar. Vier Ierse vrienden zijn al een halve eeuw geweldige muziek aan het maken. En die muziek die gaan wij gewoon morgen spelen. Van oude nummers tot evergreens, tot nieuwe nummers. Dat gaat echt heel plezant worden. Dat gaat vonken geven. En we geven als klap op de vuurpijl liever ook een prachtige prijs weg. Een citytrip naar het hart van U2, waar je de muziek voelt, proeft, kunt opstellen. Dus schrijf je in op de tijdloze op 14 max. Doe het voor het te laat is en win een citytrip naar Dublin, de hoofdstad van Ierland. En dit is het nummer dat ik ooit live hoorde tijdens een show van U2. Altijd onvergetelijk, die live shows. En ik was helemaal weggeblazen. Bono was aan het lopen en aan het lopen tijdens deze intro. En dan begon zijn stem te spreken en het nummer begon en vertrok. En dat ga je nu ook meemaken. Dit is Where the Streets Have No Name en U2 op zijn best, als je het mij vraagt.

0: U2 and Where the Streets Have No Name. Morgen dus veel meer van U2, want morgen is het tijd voor U2 en tijd om een citytrip naar Dublin te winnen. Maar dat is voor morgen. Ik heb nog klaarstaan. Pump up the jam. Fijne donderdag.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
2: Wauw!
1: Van Vibra.
3: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
2: Ja, ja.
3: En zaterdag Scouts Weekend.
2: Komt goed.
1: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
2: Wauw!
1: Van Vibra. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
6: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
5: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: De tijdloze.
8: Het is 9 uur. Goedemorgen.
9: Het assiseproces over twee kindermoorden begint. 4 jaar geleden bracht de West-Vlaamse aardappelboer uit Waardamme bij Oostkamp zijn 2 dochtertjes van 8 en 5 jaar om het leven. Hij staat ook terecht voor moordpoging op de moeder van de meisjes, ook zijn ex-vrouw. De man sinds de feiten in de gevangenis en heeft vanuit de cel zijn ex-vrouw nog lastiggevallen via de telefoon en brieven. Hij riskeert levenslang. Tieners drinken minder alcohol en gebruiken minder drugs dan 10 jaar geleden. Bijna de helft van de tieners heeft nog nooit alcohol gedronken, maar jongeren die wel drinken, die ervaren steeds vaker de negatieve gevolgen. Dat zegt het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en andere drugs.
10: Bijvoorbeeld, ik kreeg problemen op school. 10 jaar geleden was dat een kleine 5%. Nu is dat 10% dat aangaf. Ja, ik kreeg problemen op school door alcohol. Ik moest naar het ziekenhuis, naar de spoed, naar het Rode Kruis, omwille van mijn alcoholgebruik. 10 jaar geleden was dat 2,5%. En nu is dat 4,4%. Dat is een serieuze toename, ook al zijn dat kleine cijfers.
9: Regeringspartij Vooruit wil de zone 30 rond Vlaamse scholen uitbreiden. Dat schrijft het Nieuwsblad. Nu geldt de zone 30 alleen in de straat van de school, maar Vooruit wil die zone uitbreiden tot 300 meter rond de scholen. Elke dag gebeuren er nu gemiddeld 3 ongevallen in de buurt van een school en Vooruit wil daar iets aan doen met onder andere trajectcontroles. Dat zegt Vlaams parlementslid voor Vooruit, Stefanie van den Eende.
11: Veel ongevallen gebeuren ook aan het eerstvolgende drukke kruispunt. Vandaar dat we zeggen van 300 meter. Dat is waar veel schoolomgevingen samenkomen. Daar moet die snelheid gematigd worden naar 30 per uur. En we willen dat natuurlijk ook controleren. De weginfrastructuur moet aangepast worden aan die zone 30. Maar ook bijvoorbeeld gerichte trajectcontroles lijken ons daar een goed middel voor.
9: In Roeselaar in West-Vlaanderen is gisteravond een huis beschoten. Er zouden zo'n 15 keer schoten gelost zijn. De voordeur liep daarbij erg veel schade op, maar er zijn geen slachtoffers gevallen. Er zijn ook voorlopig nog geen verdachten opgepakt. De politie onderzoekt de zaak nu wel verder. En in de VS verplicht de rechter president Donald Trump om journalisten van CNN en 2 andere nieuwszenders weer toe te laten in het Witte Huis. Trump liet hen sinds vorige week niet meer binnen omdat ze fake news zouden verspreiden. Ze stapten naar de rechter om dat aan te vechten en uit solidariteit besloten ook 4 andere nieuwszenders om Trump ook niet meer te volgen. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 19 graden, morgen zelfs nog ietsje zonniger en ook warmer tot 24 graden dan.
12: De tijdloze.
13: De tijdloze.
14: Niet kapot te krijgen.

0: voor U2.
1: De tijdloze.
0: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze morgen een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
1: De tijdloze.
0: Tijd voor U2.

0: exclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: De tijdloze
5: Golden Years.

0: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Code Yellow!
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Zoals Sven en Inboem zeggen, hè, het is niet kapot te krijgen.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
3: Koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: De tijdloze.
7: Het is 10 uur. Goedemorgen.
8: Het assiseproces over twee kindermoorden is begonnen. 4 jaar geleden bracht een West-Vlaamse aardappelboer uit Waardamme bij Oostkamp zijn 2 dochters van 8 en 5 jaar oud om het leven. Hij staat ook terecht nu voor moordpoging op de moeder van de meisjes, zijn ex-vrouw. De man zit sinds de feiten in de gevangenis en heeft vanuit de cel ook zijn ex-vrouw nog lastiggevallen via zijn telefoon en ook brieven. Zijn ex heeft een dubbel gevoel bij de start van het proces, dat zegt haar advocaat.
9: Enerzijds zijn wij gemotiveerd. We kennen het dossier tot in het detail. Ze heeft 3 jaar gewacht op dit proces. En eindelijk kan het nu starten, dus dat is een gevoel van opluchting. Anderzijds is er natuurlijk het enorme verdriet waarmee zij al 3 jaar kampt. En ook de angst voor de herbeleving van de feiten.
8: Regeringspartij Vooruit wil de zone 30 rond Vlaamse scholen uitbreiden, dat schrijft het Nieuwsblad. Nu geldt de zone 30 alleen in de straat van de school, maar Vooruit wil die zone ook uitbreiden tot 300 meter rond de school. Elke dag gebeuren er nu gemiddeld 3 ongevallen in de buurt van scholen en Vooruit wil daar iets aan doen, onder meer met trajectcontroles. Dat zegt Vlaams parlementslid voor Vooruit, Stefanie van den Ede.
10: Veel ongevallen gebeuren ook aan het eerstvolgende drukke kruispunt. Vandaar dat we zeggen van 300 meter, dat is waar veel schoolomgevingen samenkomen. Daar moet die snelheid gematigd worden na 30 per uur. En we willen dat natuurlijk ook controleren. De weginfrastructuur moet aangepast worden aan die zone 30. Maar ook bijvoorbeeld gerichte trajectcontroles lijken ons daar een goed middel voor.
8: Actrice Mona Mina Leon is genomineerd voor een International Emmy Award in de categorie Beste Actrice voor haar rol in de fictiereeks Holy Shit. Ze speelt daar Jasmine, een jonge vrouw met het Gilles de la Tourette-syndroom, waardoor je onvrijwillige tics hebt. En ze wil ook heel graag lerares worden. Leon is de eerste Vlaamse actrice die is genomineerd voor zo'n International Emmy. De fictiereeks De Klas van 2000 is ook genomineerd voor zo'n International Emmy Award. In de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staat onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk nu tegen Oekraïne. Jana Opsipka verloor het eerste enkel spel, maar Greet Minne bracht de stand nu wel gelijk. Nu spelen Magali Kempe en Lara Salde het dubbelspel en dat zal voor de beslissing zorgen. De Billie Jean King Cup is het officieuze WK voor landenteams bij de vrouwen. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 19 graden. Morgen zonnig en ook nog warmer tot 24 graden.
11: De tijdloze.
12: De tijdloze.
13: Niet kapot te krijgen.

0: voor U2.
1: De tijdloze.
0: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze morgen een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
1: De tijdloze.
0: Tijd voor U2.

0: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
1: Ik ben het beu!
2: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt naar Imo.
3: Dat is Imo!
4: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
5: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
6: Okay. Op, alles is op.
5: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
6: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
8: Leg het op, laat het op, wij het op stroom.
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel.
10: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
11: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: De tijdloze.
13: Dit komt uit de jaren 80.

0: de tijdloze. Golden Years
1: 2011. We duiken deze week met de tijdloze in het Golden Year 2011. Bon Iver kennen we op dat moment vooral van For Emma Forever Ago. Die breekbare, bijna fluisterende debuutplaat die Justin Vernon grotendeels alleen opnam in een blokhut in Wisconsin. Maar in 2011 is het tijd voor album nummer 2. En daarop gooit hij de ramen wagenwijd open. Plots zijn er blazers, strijkers, vreemde effecten op zijn stem en veel meer lagen. Het is nog altijd indie folk, maar dan wel groter en rijker ingekleurd. Het is een gewaagde stap, maar het werkt. De plaat wordt een succes en levert Bon Iver uiteindelijk ook een Grammy op. Dit is het prachtige Holocene van op dat album.
2: De tijdloze
0: Golden Years
2: 2011.

0: De Tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor.
2: Zaterdags in Waardegem.
4: Are you ready to party?

0: Wheel, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
5: De tijdloze.
6: Niet kapot te krijgen.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf €19.900.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
2: Voor de volle 100% met de pro van
4: Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
5: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh. Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
5: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
3: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
9: De tijdloze.
10: Het is 11:00. Goedemorgen.
11: Het Assize-proces over twee kindermoorden is aan de gang. 4 jaar geleden bracht de West-Vlaamse aardappelboer uit Waardamme bij Oostkamp in West-Vlaanderen zijn 2 dochtertjes van 8 en 5 jaar oud om het leven. Hij staat ook terecht voor moordpoging op de moeder van de meisjes. De man zit sinds de feiten in de gevangenis en heeft vanuit zijn cel ook zijn ex-vrouw nog lastiggevallen via de telefoon en brieven. Zijn ex heeft intussen ook wel een dubbel gevoel bij de start van het proces, vertelt haar advocaat.
12: Enerzijds zijn wij gemotiveerd. We kennen het dossier tot in het detail. Ze heeft 3 jaar gewacht op dit proces en eindelijk kan het nu starten, dus dat is een gevoel van opluchting. Anderzijds is er natuurlijk het enorme verdriet waarmee zij al 3 jaar kampt. En ook de angst voor de herbeleving van de feiten.
11: In Nijvel is het assiseproces dan weer begonnen over de moord op de barones Mimi Ules. De vrouw van 70 werd ruim 3 jaar geleden samen met haar man klemgereden door haar stiefzoon op een oprit in Nonnet in Waals-Brabant. De man schoot daar op zijn stiefmoeder dood. Zijn vader raakte daarbij lichtgewond. De dader, een ex-agent van de staatsveiligheid, gaf zich kort nadien aan bij de politie. En hij zei dat hij handelde in een opwelling na jarenlange frustraties. De assisejury zal dus nu moeten oordelen of de man dus voor moord kan opgesloten worden. In de Begijnhofkerk in Brussel zijn 5 Palestijnse mannen bezig met een hongerstaking. Met hun actie willen ze aandacht vragen voor hun familie die vastzit in Gaza en niet naar ons land kan komen. Priester Daniel steunt de actievoerders, want de situatie in Gaza is niet menswaardig, zegt hij.
13: Als we dat zomaar aanvaarden, als we daar de klok niet luiden, dat kan toch niet, hè? Sta toch op, christenen van België, om een teken te geven. Ik heb in de kerkfabriek kunnen overtuigen van, ondanks het feit dat ze al in hongerstaking zijn, wat normale kerkfabriek dat niet toestaat, toch zeggen, laat ons dat teken stellen, want niet spreken is ook spreken.
11: In Oekraïne zijn er vanmorgen 7 doden gevallen bij een Russische drone-aanval op een landbouwbedrijf in de regio Kharkiv. 10 anderen zijn daarbij ook gewond geraakt. In verschillende regio's zijn er de voorbije uren grote aanvallen geweest. Ook in Kiev zijn 2 doden en 8 gewonden gevallen. 1 dode viel toen een Russische raket insloeg op de parking van een kliniek. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 19 graden. Morgen zelfs nog iets zonniger en warmer tot 24 graden dan.
14: De tijdloze.
15: De tijdloze.
16: Niet kapot te krijgen.

0: Tijd voor U2.
1: De tijdloze.
0: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze morgen een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
1: De tijdloze.
0: Tijd voor U2.
2: De tijdloze live.
0: Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
1: De tijdloze.
0: Tijd voor U2.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
5: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy LT.

0: fles voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo Sixpack, nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
1: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be. Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 90.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
3: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
5: Oh my zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Pad-inzamelpunt.
6: B-Pad.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: De tijdloze.
8: Zoals we dan in Gent zouden zeggen, niet kapot te krijgen.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
4: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: De tijdloze.
7: Het is 12 uur. Goedemiddag.
8: De Hasseltse politie heeft een grote drugsbende gevat. Afgelopen dinsdag hebben 160 agenten op 18 verschillende adressen in Limburg en ook in Vlaams-Brabant huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn 10 mensen opgepakt, 9 van hen zijn aangehouden. Er is ook 300.000 euro cashgeld in beslag genomen en 14 kilogram drugs. De politie heeft ook 2 actieve cannabisplantages ontdekt met in totaal 1300 planten. Een uitzonderlijke operatie, zegt de procureur des Konings van Limburg.
9: De politiezone LRH is er dus in geslaagd. En dat is toch wel vrij uniek voor een lokale politiezone om een criminele organisatie op 1 dag tijd weg te vegen. Dus dan gaat het niet alleen over de onderbouw, ook de middenbouw, de facilitatoren en ook de bovenbouw, dus de brains, de mensen die het bedenken, die zijn in het vizier gekomen door het onderzoek en uiteindelijk kunnen opgepakt worden.
8: De politie en het parket onderzoeken de precieze omstandigheden van een schietincident in Roeselaar in West-Vlaanderen gisteravond. Een onbekende heeft daar geschoten op een huis. De politie vond een 15-tal kogels, vooral in de voordeur. In de woning was op dat ogenblik niemand aanwezig en er raakte dus ook niemand gewond, zegt het parket.
10: Er is van op straat meerdere keren geschoten op de voordeur van de woning. Gelukkig raakte daarbij niemand gewond en is de verdachte dan meteen na de feiten gevlucht. We zijn meteen in een onderzoek gestart. Het labo en een wapendeskundige zijn gisteravond nog ter plaatse geweest om de nodige vaststellingen te doen. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de precieze aanleiding is voor het schietincident. Dat wordt nu volop onderzocht.
8: Zelfrijdende Teslas durven soms te snel te rijden in een zone 30 of halen wel eens fietsers in fietsstraten. Dat zegt de Brusselse mobiliteitsorganisatie Johanna na een eigen onderzoek. Het zelfrijdende systeem van Tesla moet dus nog verbeterd worden, zegt de mobiliteitsorganisatie.
11: Het systeem zoals het vandaag wordt gebruikt rijdt veel te dikwijls, veel te snel en geeft ook nog extra verkeerde informatie aan de chauffeur, misleidt de chauffeur eigenlijk. Van ik mag hier te snel rijden. We vragen aan de minister dat zij deze studie te harte neemt. En als enige conclusie moet ze dan eigenlijk de toelating voorlopig intrekken.
8: Uit de gegevens die Vlaams minister Annick de Ridder zelf opvroeg bij Tesla, blijkt intussen dat het risico op een ongeval met het zelfrijdende systeem van Tesla bijna 10 keer lager ligt dan bij traditioneel rijden. Sport. De Belgische tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup. Ze verloren hun duel in de kwartfinales tegen Oekraïne met 2-1. Verschillende Belgische topspeelsters waren er niet bij en er waren ook nog afzeggingen door blessures. Het weer. Vanmiddag zon en wolken en temperaturen tot 20 graden. Morgen veel zon en aangenaam warm tot 24 graden dan. Ook de dagen daarna veel zon, maar af en toe ook wat wolken.
12: De tijdloze.
13: De tijdloze.
14: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: U2.
1: De tijdloze.
0: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze morgen een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
1: De tijdloze.
0: Tijd voor U2.

0: Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: De tijdloze. De tijdloze.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2011. We dompelen ons deze week bij de tijdloze onder in het Golden Year 2011. Op 24 januari van dat jaar verschijnt een plaat waar we echt niet omheen kunnen. 21 van Adele. Haar relatie is stuk gelopen en in plaats van dat verdriet ergens diep weg te stoppen, maakt ze er gewoon een hele plaat over. Over liefdesverdriet, gemis, kwaadheid en vooral hoe je daarna weer recht krabbelt. En blijkbaar heeft zowat de halve wereld precies hetzelfde meegemaakt. Rolling in the Deep, Set Fire to the Rain, Someone Like You, de hits blijven maar komen. 21 groeit uit tot een gigantisch succes.
2: De tijdloze
0: Golden Years
1: 2011.

0: De Tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
1: De Tijdloze Dansant. Zaterdag in Waardegem.

0: ben het beu!
1: Oei.
0: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
0: Ja, en hoe verder liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
0: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt naar Imo.
3: Dat is Imo!
4: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
6: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl. Jij? Yeah?
8: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
7: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
9: De tijdloze.
10: Niet kapot te krijgen.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
3: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
4: Op, alles is op.
3: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
4: Oké,
3: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: De tijdloze.
6: Het is 1 uur. Goedemiddag.
7: De Hasseltse politie heeft een grote drugsbende gevat. Afgelopen dinsdag hebben 160 agenten van de lokale politie tegelijkertijd op 18 verschillende plekken in Limburg en Vlaams-Brabant huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn 10 mensen opgepakt, 9 van hen zijn aangehouden. Er is ook €300.000 aan cashgeld in beslag genomen en 14 kilogram drugs. De politie heeft ook 2 actieve cannabisplantages ontdekt. De Hasseltse politie is een van de grootste politiezones van Vlaanderen door een aantal fusies. En dat heeft dus effect gehad, zegt de procureur des Konings van Limburg.
8: Naarmate er meer kleinere zones fuseren tot een groter geheel, boekt men efficiëntiewinsten, kan men met eenheid van commando over een groter grondgebied met meer middelen uiteindelijk een grotere slagvaardigheid, krachtdadigheid tentoonspreiden. En dat heeft men dus met deze actie wel bewezen.
7: Zelfrijdende Teslas rijden soms te snel in een zone 30 en beslissen wel eens om fietsers in te halen in fietsstraten. Dat zegt de Brusselse mobiliteitsorganisatie Johanna na een eigen onderzoek. Het zelfrijdende systeem waarmee Tesla werkt is over het algemeen wel heel voorzichtig en attent voor fietsers en voetgangers, maar er zitten dus nog wat foutjes in, zegt de Brusselse mobiliteitsorganisatie.
9: De risico's van het huidige systeem zijn dat ze dus effectief op zones van trage snelheid 20-30 km per uur veel te snel rijden, dat het moeilijk is voor de supervising chauffeur om dat telkens te corrigeren en dat de supervising driver chauffeur daarboven van Tesla verkeerde informatie krijgt van wat de effectieve toegelaten snelheid is.
7: De organisatie vraagt daarom aan Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder om de toelating voor de zelfrijdende Teslas tijdelijk te stoppen tot de problemen zijn opgelost. Vandaag brengt de Chinese president Xi Jinping een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Dat is uitzonderlijk, want de relatie tussen de VS en China is niet echt top. De handel tussen beide landen verloopt moeizaam en ook op andere zaken liggen sommige dingen moeilijk, zegt Veerle de Vos.
10: Ook Taiwan is een moeilijk onderwerp. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en verzet zich tegen geplande Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan. Xi en Trump gaan tot slot ook praten over artificiële intelligentie. Beide landen proberen ook op dat domein de snelste te zijn, met alle gevolgen van dien. Afwachten of daarover broodnodige veiligheidsafspraken worden gemaakt.
7: De Belgische tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup. Ze verloren hun duel in de kwartfinales tegen Oekraïne met 2-1. Verschillende Belgische topspeelsters waren er wel niet bij. Het weer vanmiddag, zon en wolken en temperaturen rond de 18 graden. Morgen veel zon en aangenaam warm tot 24 graden dan. Ook de dagen daarna veel zon, maar ook wat wolken.
5: De tijdloze.
6: De tijdloze.
5: De tijdloze.
6: De tijdloze.
3: Niet kapot te krijgen.

0: Tijd voor U2.
1: De tijdloze.
0: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze morgen een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
1: De tijdloze.
0: Tijd voor U2.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Knaldi. Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: De tijdloze Golden Year.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japans.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
6: Hallo.
5: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
6: Ja, ik wil autotechniek studeren.
5: Ah, oh, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
6: Nou ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
5: Ja.
6: En dan krijg ik misschien wat centjes.
5: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Ik heb gelijk geen energie.
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
10: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Wat was dat?
11: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
9: Flashy.
11: Voorwaarden op delize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
12: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: De tijdloze.
2: Zoals dat wij in Hasselt zeggen, echt niet kapot te krijgen.

0: met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo Sixpack. Nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand... 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
4: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh. Oei. Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
9: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
8: Ja. Kom een keer kijken.
9: Amai, oh merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: De tijdloze.
2: Het is 2:00. Goedemiddag.
11: Sommige studenten mogen toch nog starten in de opleiding geneeskunde. 31 kandidaat geneeskundestudenten kregen afgelopen weekend te horen dat ze toch nog mogen starten in de opleiding geneeskunde. Dat schrijft het Nieuwsblad. De 31 studenten waren eigenlijk sowieso geslaagd, maar omdat er in totaal te weinig studenten geslaagd waren voor het examen, kreeg iedereen punten bij op bepaalde onderdelen. Door die extra punten zakten deze 31 studenten op de ranking, waardoor ze uiteindelijk niet meer mochten starten. Eén student trok daarop naar de Raad van State en kreeg nu gelijk. Ze is dolgelukkig, zegt haar advocaat.
12: Studenten doen er soms jaren voor om zich daarop voor te bereiden. Het is ook een heel zwaar examen. En als dan blijkt dat je er eigenlijk slaagt, maar door een soort administratieve malmo uit de boot valt, dan is dat heel zuur. Maar als dat dan uiteindelijk toch nog goed komt, dan is alle gloed, zweet en tranen natuurlijk vergeten. En vanaf maandag staat hij al op de schoolbanken om gretig les te volgen.
11: In de Europese wijk in Brussel hebben zo'n 500 leden van de Europese vakbondsactie, of van het vakbondsfront liever, actie gevoerd tegen een nieuwe ondernemingsvorm die de Europese Unie wil toelaten. Een bedrijf zou door die beslissing digitaal opgericht kunnen worden binnen de 48 uur voor minder dan €100. De vakbonden vrezen dat dit de deur openzet naar fraude en schendingen van het sociaal recht. Dat zegt de christelijke vakbond ACV.
13: Wat zijn de voorwaarden? Wat zijn de regels? Wat is de controle? En de werknemers die daar dan in te werk gesteld worden, wat zijn hun rechten, hun sociale bescherming? Ja, dat zet de deur open voor sociale dumping, voor fraude. En ja, dat ten koste gaat van de bescherming en de rechten van de werknemers.
11: Vandaag brengt de Chinese president Xi Jinping een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Dat is uitzonderlijk, want de relatie tussen de VS en China is niet echt top. De handel tussen beide landen verloopt niet goed en er zijn ook nog andere zaken die moeilijk liggen, vertelt Veerle de Vos.
14: Ook Taiwan is een moeilijk onderwerp. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en verzet zich tegen geplande Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan. Xi en Trump gaan tot slot ook praten over artificiële intelligentie. Beide landen proberen ook op dat domein de snelste te zijn, met alle gevolgen van dien. Afwachten of daarover broodnodige veiligheidsafspraken worden gemaakt.
11: Zonnig vanmiddag, af en toe ook wat wolken. Temperaturen rond de 18 graden. Morgen veel zon, aangenaam warm ook tot 24 graden. En de dagen daarna blijft het zonnig met af en toe wat wolken.
10: De tijdloze.
15: De tijdloze.
10: De tijdloze.
16: Niet kapot te krijgen.

0: voor U2.
1: De tijdloze.
0: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze morgen een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
1: De tijdloze.
0: Tijd voor U2.

0: Leef gerust met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een auto eruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op Carglass.be.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
8: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
9: Wel, meneer, 5317.
8: Ja, mijn naam is...
9: Ja, ja, 5317, ik weet het.
8: Oké.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12.

0: de tijdloze. Golden Years
1: 2011. De hele week dompelen we je onder in het Golden Year 2011. I Follow Rivers van Likke Lee is in dat jaar uitgebracht, maar er gebeurt niet zo heel veel mee. Tot de Belgische DJ The Magician ermee aan de slag gaat. Zijn remix doet wel de vonk overslaan. Nummer 1 in Vlaanderen en daarna succes in heel Europa. En daarmee is het verhaal nog niet klaar, want enkele maanden later gaat nog een Belgische band zich over dat nummer ontfermen. Triggerfinger. Soms heeft een nummer gewoon een tweede leven nodig. Of een derde in dit geval.
2: De tijdloze
0: Golden Years
2: 2011.

0: De Tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor. All night long.
1: De Tijdloze Dansen. Zaterdag in Waardegem.
2: Are you ready to party?

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
7: De tijdloze.
8: Niet kapot te krijgen.

0: when you're a cigarette.
1: It's a sun web holiday.
2: Ski pass inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je ski pass altijd in je pakket.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond Belgische kost?
3: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
7: nog... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schat.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
10: Wat?
9: Hier staat op alle modellen.
10: Ja, ja.
9: En die prijzen, zijn die gecheckt?
10: Absoluut.
9: De Ford Kuga vanaf €24.500.
10: Yep.
9: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
10: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
11: Ford.
12: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
13: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kaarglas herstelt, kaarglas vervangt.
15: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
16: Maak nu een afspraak op carglass.be.
17: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack, nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
18: De tijdloze.
19: Het is 3:00. Goedemiddag.
20: De Canadese fabriek Plasman sluit zijn fabriek in Gent. Plasman maakt bumpers voor auto's. Door de sluiting verdwijnen nu meer dan 300 jobs. Begin juni maakten de werknemers van het bedrijf nog 4 dagen... of staakten ze nog 4 dagen omdat ze ongerust waren over de toekomst van de fabriek, omdat een verwachte nieuwe opdracht toch niet naar hen kwam. De Gentse vestiging maakt al sinds 1987 kunststofonderdelen voor de auto-industrie, vooral bumpers die worden gelakt en gemonteerd. 31 kandidaat-geneeskundestudenten kregen afgelopen weekend te horen dat ze toch nog mogen starten met de opleiding geneeskunde. Dat schrijft het Nieuwsblad. De 31 studenten waren eigenlijk sowieso geslaagd, maar omdat er in totaal te weinig studenten geslaagd waren, kreeg iedereen punten bij op bepaalde onderdelen. Door die extra punten zakten deze 31 studenten op de ranking, waardoor ze uiteindelijk niet meer mochten starten. Studente Emily Vermeese trok daarom naar de Raad van State en kreeg nu gelijk. Ze is dolgelukkig.
21: Ik ben maandag in de eerste les zat ik. Dus ja, heel blij. Dat ik niks heb moeten missen, want ja, dat is natuurlijk niet leuk. Het is toch eigenlijk ja, waar andere mensen in juli het leuke nieuws kregen, heb ik eigenlijk nog eens 2 maanden moeten wachten, niet wetende wat ik ging doen. Maar ik ben blij dat we allemaal mogen starten, ook voor degenen die niet in beroep zijn gegaan en er ook onterecht niet bij waren, dat zij ook zijn mogen starten, ben ik ook heel blij mee.
20: Meer dan 500 leden van het Europees Vakbondsfront hebben in Brussel actie gevoerd tegen plannen van de Europese Unie om het makkelijker te maken om een bedrijf op te richten. De EU wil het mogelijk maken om binnen de 48 uur een bedrijf te kunnen registreren voor minder dan €100. Dat zou het makkelijker moeten maken voor start-ups om in heel de Europese Unie actief te zijn. Maar de vakbonden vrezen dat zo'n bedrijfsvorm de deur zal openzetten voor gesjoemel en schendingen van de sociale rechten. Dat zegt de vakbond ABVV.
22: We hebben absoluut geen garanties vandaag. Wat dat betekent voor werknemers, wat betekent dat voor hun lonen, wat betekent dat voor hun inkomen, Het is een Europees systeem dat alle nationale regels naast zich neerlegt. Daarom staan wij hier vandaag, omdat wij zeer bezorgd zijn over de toekomst van de werknemers. Een neerwaartse spiraal, dat willen wij nooit, jamais.
20: Het weer nog. Vanmiddag zon en wolken en temperaturen rond de 18 graden. Morgen veel zon en aangenaam warm tot 24 graden dan. En ook de dagen daarna veel zon en af en toe wat wolken.
0: De tijdloze.
4: De tijdloze.
0: De tijdloze.
4: De tijdloze.
11: Niet kapot te krijgen.

0: voor U2.
1: De tijdloze.
0: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze morgen een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
1: De tijdloze.
0: Tijd voor U2.

0: Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
0: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
3: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
0: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 90.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 2011. Twee van de grootste rappers ter wereld besluiten in het Golden Year 2011 het volgende. Waarom zouden we eigenlijk geen plaat samen maken? Het resultaat is Watch the Throne van Kanye West en Jay-Z. En bescheiden is die plaat niet bepaald. Rolexen, privéjets, champagne. Het luxe leven komt uitgebreid aan bod. Maar er zit ook maatschappijkritiek tussen. Muzikaal trekken ze werkelijk alle registers open. Soul, elektronica, klassieke samples, zelfs opera. Twee hip-hop zwaargewichten die vooral willen laten horen hoe groot hip-hop op dat moment geworden is. Dit staat er ook op. No Church in the Wild.
2: De tijdloze
0: Golden Years
2: 2011.

0: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
2: Geef 8 hamburgers.
1: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack. Nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie...
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
8: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
9: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
8: Ja. Kom een keer kijken.
9: Amai, oh merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
11: Bebad.
10: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrassend.
14: De tijdloze.
15: Wil ik dat wel eens zeggen in Capelle op den Bosch? Niet kapot te kragen.
16: Everybody be cool, this is a robbery.
17: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Ik ben het beu!
2: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt... Imo.
5: Dat is Imo!
4: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
7: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
8: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
9: DSM Keukens.
8: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
10: De tijdloze.
11: Het is 4:00. Goedemiddag.
12: Honderden werknemers van Plasman verliezen hun job. De Plasmanfabriek in Gent, waar bumpers voor auto's worden gemaakt, gaat definitief dicht. Daardoor verliezen ook de laatste 210 werknemers hun job. Eerder was al bekend geraakt dat het bedrijf geen bumpers meer mocht maken voor de Volvo-fabriek in Gent en nu ook niet meer voor BMW. Vooral voor werknemers die al heel hun leven voor Plasman werken, komt die boodschap hard binnen, zegt de Socialistische Vakbond.
13: Ze zullen begeleid worden, maar gemakkelijk is dat niet. En vanaf nu zullen de slachtoffers beginnen vallen. Van de nieuwe wet, de werkloosheid beperkt in tijd. Als je ouder bent dan 50 en moet je op die arbeidsmarkt zoeken en het zijn zoveel bedrijven die sluiten, ja, dan wordt het niet simpel voor die mensen en ik hou mijn hart vast dan die toch wel werk vinden binnen de periode van 2 jaar.
12: Na het steekincident van gisteren aan het station Gent-Sint-Pieters heeft de politie 3 minderjarigen opgepakt. 1 iemand van 16 en 2 van 17. Alle 3 moeten ze verschijnen voor de jeugdrechter. Ze worden ervan verdacht een jonge man te hebben neergestoken. Hij raakte zwaar gewond, maar is niet meer in levensgevaar. Actrice Mona Mina Leon is genomineerd voor een International Emmy Award in de categorie Beste Actrice voor haar rol in de fictiereeks Holy Shit. Ze speelde daarin Jasmine, een jonge vrouw met het syndroom van Gilles de La Tourette. Mona Mina Leon is de eerste Belgische actrice die een Emmy-nominatie in de wacht sleept en ze zag dat zelf totaal niet aankomen.
14: Ongeloof. Ik dacht dat ik in een psychose zat. Nee, dat was gewoon echt... Ik snapte dat gewoon niet. Dus ik ben even moeten gaan zitten en ja, ik dacht ook even dat het zo een AI-poster was, dat het een mopje was. Maar om eerlijk te zijn snap ik het nog altijd niet helemaal. Maar super blij ook, hè, natuurlijk. Super dankbaar. Ja, zot gewoon.
12: Ook de fictiereeks De Klas van 2000 is genomineerd voor een Emmy. Het is een miniserie over de ervaringen van een homoseksuele tiener. Journalisten van de Amerikaanse nieuwsmedia CNN en Politico mochten vanmorgen opnieuw niet binnen in het Witte Huis. Ondanks het feit dat een rechter heeft gezegd dat ze toch toegang moesten krijgen. De Amerikaanse president Donald Trump had vorige week de perskaarten van CNN, Politico en nog een andere nieuwszender ingetrokken, omdat hij vond dat ze fake news verspreiden. Maar een rechter heeft dus geoordeeld dat de juiste procedure niet is gevolgd en dat de journalisten dus meteen terug verslag moeten kunnen uitbrengen vanuit het Witte Huis. Maar ook vandaag mochten ze dus niet binnen. Het weer nog. Vanmiddag zon en wolken. Temperaturen rond de 18 graden. Morgen veel zon en aangenaam warm tot 24 graden dan.
15: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: voor U2.
1: De tijdloze.
0: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze morgen een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
1: De tijdloze.
0: Tijd voor U2.

0: De Tijdloze live.
1: Voorwaarden bij Ford Verdeler en op Ford.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Code Yellow!
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
6: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor.
1: Zaterdag in Waardegem.
3: Are you ready to party?
4: Can't touch this.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
2: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
3: Oh my zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
5: B-Bad.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Tiscamedia, media bij Carrefour.
7: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op carglass.be.
11: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
12: En voor mijn pensioen?
13: Tweede of derde pijler, juffrouw?
12: Wat blieft?
13: En hebt u een VAPZ?
12: Wat?
13: Wat is een VAPZ, juffrouw?
12: Ik weet niet.
11: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
11: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
14: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond Belgische kost?
1: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
4: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
8: nog... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
8: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
8: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
8: Ja, schatje.
10: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
11: De tijdloze.
12: Het is 5:00. Goedemiddag.
13: Volgende week kan het opnieuw 30 graden worden. Het Weerinstituut KMI voorspelt erg warm weer voor volgende week. Dinsdag, de voorlaatste dag van september, kan het kwik zelfs richting de 30 graden stijgen. Dat vertelt weervrouw Jacotte Brokken.
14: Voor begin volgende week zijn er zomers tot zelfs tropisch warme temperaturen momenteel voorspeld. Met op dinsdag tot 30 graden. Nu, dinsdag, dat zou wel eens de meest laattijdige 30 graden in september kunnen zijn sinds het begin van de metingen. En de dagrecords voor die periode die liggen ook rond een 6 à 27 graden. Dus het ziet er naar uit dat die verbroken worden. Dit is zeer uitzonderlijk.
13: De vakbonden bij de Vlaamse publieke omroep VRT willen staken in 2027 op de dagen dat het Eurovisie Songfestival wordt uitgezonden. Ze hebben daarvoor een stakingsaanzegging ingediend uit protest tegen de beslissing van VRT om toch deel te nemen aan de muziekwedstrijd. Er is veel onbegrip voor die beslissing, onder meer van de vakbonden, maar ook van politici, omdat ook Israël mag deelnemen aan het Songfestival, ondanks het Israëlische geweld op de Palestijnse bevolking in Gaza. Na het steekincident van gisteren aan het station Gent-Sint-Pieters heeft de politie 3 minderjarigen opgepakt. 1 iemand van 16 en 2 van 17. Alle 3 moeten ze verschijnen voor de jeugdrechter. Ze worden ervan verdacht een jongeman te hebben neergestoken. Hij raakte zwaar gewond, maar is niet meer in levensgevaar. De Plasmanfabriek in Gent, waar bumpers voor auto's worden gemaakt, gaat definitief dicht. Daardoor verliezen ook de laatste 210 werknemers hun job. Eerder was al bekend geraakt dat het bedrijf geen bumpers meer mocht maken voor de Volvo-fabriek in Gent en nu ook niet meer voor BMW. Vooral voor werknemers die al heel hun leven voor Plasman werken, komt die boodschap hard binnen, zegt de Socialistische Vakbond.
15: Ze zullen begeleid worden, maar gemakkelijk is dat niet. En vanaf nu zullen de slachtoffers beginnen vallen van de nieuwe wet. De werkloosheid beperkt in tijd. Als je ouder bent dan 50 en moet je op die arbeidsmarkt zoeken. En het zijn zoveel bedrijven die sluiten. Ja, dan wordt het niet simpel voor die mensen. En ik hou mijn hart vast dan die toch wel werk vinden binnen de periode van 2 jaar.
13: Journalisten van de Amerikaanse nieuwsmedia CNN en Politico mochten vanmorgen opnieuw niet binnen in het Witte Huis. Ondanks het feit dat een rechter heeft gezegd dat ze toch toegang moesten krijgen. De Amerikaanse president Trump had vorige week de perskaarten van CNN, Politico en nog een andere nieuwszender ingetrokken, omdat hij vond dat ze fake news verspreiden. Maar een rechter heeft geoordeeld dat de juiste procedure niet is gevolgd en dat de journalisten dus meteen terug verslag moeten kunnen uitbrengen vanuit vanuit het Witte Huis. Maar ook vandaag mochten ze dus niet binnen. Het weer nog. Vanavond wordt het licht bewolkt bij temperaturen vannacht rond 11 graden in het centrum van het land. Morgen krijgen we veel zon en halen we tot 24 graden.
11: De tijdloze.
16: Stijn van de Voorde.
17: Ik heb het gehoord, volgende week dinsdag 30 graden. Maar laat ons even stilstaan bij vandaag. Vandaag is het exact 35 jaar geleden dat er twee iconen van de jaren 90 rock albums uitbrachten, getiteld Blood Sugar Sex Magik. En dan heb ik het over de Red Hot Chili Peppers en Nevermind van Nirvana. Twee absolute klassiekers waar ik het dadelijk even over wil hebben. En laat ons eens een iets minder evident nummer spelen dan de nummers die we al lang kennen uit die albums. Daarom dacht ik aan deze Drain You in het geval van Nevermind en Nirvana. Goedemiddag.
16: De tijdloze.

0: Brand New van Nirvana uit het jarige Nevermind.
1: De tijdloze.
0: Twee giganten uit de tijdloze albumgeschiedenis. Nevermind van Nirvana, Blood Sugar Sex Magik van de Red Hot Chili Peppers. Vandaag dus exact op dezelfde dag uitgekomen, exact 35 jaar geleden. Bij Nirvana had je een reactie op wat er in de jaren 80 was gebeurd. Je had daar die synthpop, plastiekpop ook een beetje, hair metal. Het was tijd voor iets nieuws en iets echt. Zo voelden de mensen dat toen aan, iets dat anders klonk. Iets wat cynischer was dan de haarlak van de jaren 80. En Nirvana lukte daar ook in. Indie werd populair. Het is zelfs zo dat Michael Jackson op een bepaald ogenblik van de troon werd geduwd door Nevermind van Nirvana. Het werd popmuziek, die indie scene. En het was gewoon tijd voor iets anders. Dankzij MTV ook wel, want we kregen die artiesten ook te zien via videoclips. Het is net hetzelfde als het gaat over de Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, Give It Away. Die clips hebben we zo vaak gezien, zelfs Breaking the Girl. Allemaal nummers die op die Blood Sugar Sex Magik te vinden zijn. We kregen die te zien op MTV en vanuit MTV gingen ze naar de radio's en zo leerden we ze kennen. Zo werden ze gigantisch populair. Het was niet alleen wat je hoorde, maar je zag ze ook en je wist ook hoe die mensen eruit zagen en dat heeft geholpen. In het geval van de Red Hot Chili Peppers kreeg je funk metal en een ballad als Under the Bridge en wat hiphop zat er ook in en die pure Jimi Hendrix rock, die hoorde je er ook nog altijd in. Het was nieuw, het was interessant en dat is het op een bepaalde manier nog steeds. Niet noodzakelijk nieuw, maar wel interessant. Dit is het titelnummer uit Blood Sugar Sex Magik. Ik heb hiervoor gekozen en niet voor Give It Away of Under the Bridge, want die nummers kennen we al, maar het is voor mij een nummer dat die klank, die pure klank van wat het album was, het best samenvat. De Red Hot Chili Peppers.
2: De tijdloze.

Daft Punk en Digital Love. Het is vandaag donderdag, dat wil zeggen dat we morgen aan vrijdag zitten. Morgen vrijdag, de dag waarop het exact 50 jaar geleden is dat U2 voor het allereerst samen in een keuken stonden. De keuken van Larry Mullen Jr. in Dublin. Een unieke plaats waar een unieke band is opgestaan, waar gigantisch veel hits uitgekomen zijn. En morgen gaan we heel veel muziek spelen van U2. Je kan ook vinylpakketten winnen en een trip naar Dublin. Ik ga het nog één keer zeggen, ga naar VRT Max. Daar heb je de tijdloze, daar kan je de tijdloze volgen. En je kan bovendien ook nog jezelf inschrijven om die trip naar Dublin te winnen. En morgen tussen 5 en 6 hoor je aan een top 10 met de allerbeste nummers van U2 die je zelf hebt gekozen. Geef het maar mee, ga dus even kijken en luister vooral ook morgen naar de tijdloze. Niet alleen voor de grote classics, maar ook voor is een ander nummer dat je niet elke dag op de radio hoort. Zoals bijvoorbeeld het nummer dat je nu hoort van U2, Lemon.

0: De Tijdloze live.
1: Gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Do-do-do-do-do. Leef gerust.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: De tijdloze.

0: Lana Del Rey en Born to Die uit ons Golden Year.
1: De tijdloze Golden Years.
2: 2011.
0: Oké, juli 2011. Somebody That I Used To Know komt uit van de Belgische-Australische muzikant Wouter de Bakker. Laat ons eerlijk zijn, hij heeft niet echt nog een link met België, maar hij is hier wel geboren, dus dan telt het ook wel. Hij brengt een nummer uit, gebaseerd op een sample. En dat nummer wordt onmiddellijk een wereldhit. Dan spreek ik over op nummer 1 staan in 25 landen met dit liedje dus. Het is de akoestische gitaarsample van een Braziliaanse jazzgitarist. Luis Bonfa heet hij, komt uit 1967. En dat is de basis van het nummer. Nogmaals, in meer dan 25 landen op nummer 1. Stond ook op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard. Tijdens de Grammy Awards in 2013, dat is 2 jaar later eigenlijk, wint hij met dit nummer ook Record of the Year en Best Pop Duo of Group Performance, zo heet dat officieel. En in de streaming- en verkoopcijfers is het ook niet mis. 13 miljoen digitale exemplaren worden er verkocht en miljoenen streams. Dat is het resultaat van het nummer dat hij gemaakt heeft op een avond in zijn kamertje. Zo vertelt hij het zelf toch ook. Goeie reden om ofwel nooit nummers te spelen of de original, want ik weet het gaat over het Golden Year 2011, maar als we willen weten waar de grootste hit in 2011 vandaan komt, moeten we ook even terug naar de basis van het nummer. En die komt dus uit 1967. Luis Bonfa en Seville.
2: De tijdloze
1: Golden Years
2: 2011.

0: gaat over de onverbiddelijke pijn van liefdesverdriet, maar George Michael en Paul McCartney, ze waren er in deze duetversie van Heal the Pain. Wie er ook altijd voor ons is, dat is Wim de Vilder. En hij brengt een history mee. Dat is een verhaal over een historisch feit en ook een popnummer, of toch een belangrijk nummer van een tijdloze artiest dat daarbij hoort.
1: De tijdloze
2: history.
1: Welke historische gebeurtenissen inspireerden tijdloze artiesten?
3: Op vrijdag 24 september 1869 probeerden financiers Jay Gould en Jim Fisk de goudmarkt te manipuleren. Dat wil zeggen dat ze in korte tijd zoveel mogelijk goud opkopen om de prijs kunstmatig op te drijven en het vervolgens met enorme winst te verkopen. Maar hun plan mislukt wanneer de Amerikaanse president Grant onverwachts een grote hoeveelheid overheidsgoud laat verkopen. Dit leidt tot een enorme beurscrash die bekend staat als Black Friday. Deze historische economische chaos inspireert de band Steely Dan tot het cynische nummer Black Friday, waarin een speculant na een georchestreerde crash met zijn illegale winst naar Australië vlucht. De moderne, hedendaagse Black Friday, die we allemaal kennen, heeft overigens niks van doen met deze crash, maar ontstaat in de jaren 60 in Philadelphia als term voor de extreme winkeldrukte na Thanksgiving.
2: De tijdloze
1: history.

0: Black Friday van Steely Dan. Het is een interessant verhaal over de originele Black Friday die niets te maken heeft met de Black Friday die we kennen en waarbij we soms al iets goedkoper een afwasmachine of schoenen gaan kopen. Steely Dan en Black Friday. Een tekst die je ook kan aanlezen in het boek History dat morgen officieel uitkomt. Dat is bij deze ook nog eens gezegd. Dadelijk een man die jarig is vandaag, Daan en Addicted.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
7: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Wat was dat?
9: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
8: Flashy.
9: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
11: Absoluut, met de Pro van
10: Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
12: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
13: De tijdloze.
14: Niet kapot te krijgen.

Addicted vandaan. Daan, een man die vandaag dus jarig is. En goed, een verjaardag van iemand is niet altijd het allerbelangrijkste in de wereld. Ik weet het ook, maar het kan wel een goede aanleiding zijn om nog eens aan een nummer te denken dat een jarige ooit heeft gemaakt en dat we tijdloos noemen. Of waar we met plezier op een toch nog wel mooie woensdag eens naar luisteren. Donderdag is het, donderdag zelf, morgen de laatste dag. Eagles of Death Metal, I Wanna Be in L.A. Jesse Hughes, ook jarig vandaag. Het is allemaal toeval.

Donna Summer en I Feel Love. Ik herhaal graag nog even, morgen gaan we een hele dag tijd besteden aan U2. We gaan niet enkel muziek van U2 spelen, maar veel muziek van U2 zullen we spelen. We gaan dus ook een trip geven naar Dublin en je kan vinylpakketten winnen van U2. Schitterende band die al 50 jaar belangrijk is. En morgen is het dan weer exact 50 jaar geleden dat ze voor het eerst samen gerepeteerd hebben. En ze gaan ook wat dingen aankondigen. Daar hoor je dus alles over op de tijdloze. Dit is nog een nummer van Wings. Dat is Paul McCartney en Linda McCartney, die dan ook weer jarig had moeten zijn vandaag. Dat helemaal terzijde. Wings.

0: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
1: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
0: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld.
8: Belisol.
7: Altijd zeker.
9: De tijdloze.
10: Het is 6:00. Goedenavond.
11: Volgende week kan het opnieuw 30 graden worden. Het Weerinstituut KMI voorspelt erg warm weer voor volgende week. Dinsdag, de voorlaatste dag van september, kan het kwik zelfs richting de 30 graden stijgen. Dat vertelt weervrouw Jacot Brogge.
12: Voor begin volgende week zijn er zomers tot zelfs tropisch warme temperaturen momenteel voorspeld. Met op dinsdag tot 30 graden. Nu, dinsdag, dat zou wel eens de meest laat-tijdige 30 graden in september kunnen zijn sinds het begin van de metingen. En de dagrecords voor die periode die liggen ook rond een 6 à 27 graden. Dus het ziet er naar uit dat die verbroken worden. Dit is zeer uitzonderlijk.
11: De Gentse politie heeft een onderzoek geopend nadat content creator Jonathan Medaar samen met zijn vriend werd lastiggevallen door een groepje jongeren. In een video vertelt Medaar hoe hij door de stad wandelde en homofobe opmerkingen kreeg. De politie zal nu onderzoeken wat er precies gebeurd is.
13: We hebben geen klacht ontvangen tot op heden, maar in dit geval was dat ook niet echt nodig, want het loket haatmisdrijven van de Gentse politie die heeft eigenlijk op eigen initiatief een proces-verbaal opgesteld, omdat op het filmpje toch wel duidelijk een vorm van belaging niet eens betrokkenen te zien is. Op dit moment is het onderzoek geopend en het parket zal daarna verder beslissen wat er nog moet gebeuren. Zo zal de betrokkenen onder andere uitgenodigd worden voor verhoor.
11: In Herentals in de provincie Antwerpen is een vrouw van 38 vanmorgen dood teruggevonden in een politiecel. Waarom de vrouw een nacht in de cel zat is niet duidelijk. Ze zat daar te wachten tot ze voor de onderzoeksrechter moest verschijnen. Verder onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies gebeurd is. De camerabeelden zullen bekeken worden en er volgt ook nog een autopsie en een toxicologisch onderzoek. Op het assiseproces in Brugge over de dubbele kindermoord in Waardamme is de vader ondervraagd. Hij vermoordde 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5 door hen te verstikken. Volgens het parket probeerde de West-Vlaamse aardappelboer ook zijn ex-vrouw te vermoorden. Hij gaf zelf toe dat hij uit was op wraak omdat zijn vrouw hem verlaten had. Op het proces zei hij dat hij zijn ex nog altijd graag ziet. Die boodschap komt hard aan, zegt de advocaat van de vrouw.
14: Je kunt moeilijk zeggen dat je iemand graag ziet wanneer 1. Dat ze al lang de beslissing heeft genomen om van hem te scheiden. 2. Je neemt de kinderen af van haar. 3. Je doet een moordpoging. En 4. Je stalkt daar ook nog eens vanuit de gevangenis. Dus de man heeft een zeer vreemde interpretatie van iemand graag zien. Ik denk dat het ook duidelijk is geworden dat hij vooral zichzelf graag ziet.
11: De man riskeert levenslang. De uitspraak volgt normaal gezien eind volgende week. De vakbonden bij de Vlaamse publieke omroep VRT willen staken in 2027 op de dagen dat het Eurovisie Songfestival wordt uitgezonden. Ze hebben daarvoor een stakingsaanzegging ingediend. Uit protest tegen de beslissing van VRT om toch deel te nemen aan de muziekwedstrijd. Er is veel onbegrip voor die beslissing, onder meer van de vakbonden, maar ook van politici. Omdat ook Israël mag deelnemen aan het Songfestival, ondanks het Israëlische geweld op de Palestijnse bevolking. In Gaza. Het weer. Vanavond wordt het licht bewolkt bij temperaturen vannacht rond de 11 graden in het centrum van het land. Morgen krijgen we veel zon en halen we tot 24 graden.

0: Kiest voor U2.
1: De tijdloze.
0: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze morgen een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
1: De tijdloze.
0: Tijd voor U2.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
6: Wow.
5: Van Vibra.
7: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
8: Ja, ja.
7: En zaterdag Scouts Weekend.
9: Komt goed.
5: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 anderhalve liter flessen voor maar €7,50. Das.
7: Wow.
5: Van Vibra.
10: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
0: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be. Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
3: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
5: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
2: DSM Keukens.
1: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Puma vanaf €19.900.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké.
5: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
6: Ford.
5: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: De tijdloze.
8: Het is 7:00. Goedenavond.
9: Er loopt een onderzoek naar homofobe of na-homofobe opmerkingen in Gent. De Gentse politie heeft een onderzoek geopend nadat content creator Jonathan Medaar samen met zijn vriend werd lastiggevallen door een groepje jongeren. In een video vertelt Medaar hoe hij door de stad wandelde en homofobe opmerkingen kreeg. De politie zal nu onderzoeken wat er precies gebeurd is.
10: We hebben geen klacht ontvangen tot op heden, maar in dit geval was dat ook niet echt nodig, want het loket haatmisdrijven van de Gentse politie die heeft eigenlijk op eigen initiatief een proces-verbaal opgesteld, omdat op het filmpje toch wel duidelijk een vorm van belaging jegens betrokkenen te zien is. Op dit moment is het onderzoek geopend en het parket zal daarna verder beslissen wat er nog moet gebeuren. Zo zal de betrokkenen onder andere uitgenodigd worden voor verhoor.
9: De politie is op zoek naar een man van 45 die gisterenmiddag ontsnapt is uit een psychiatrisch centrum in Zelzaten in Oost-Vlaanderen. De politie vraagt om de man niet zelf te benaderen, want hij kan gevaarlijk zijn. In Herentals in de provincie Antwerpen is een vrouw van 38 vanmorgen dood teruggevonden in een politiecel. Waarom de vrouw een nacht in de cel zat is niet duidelijk. Ze zat daar te wachten tot ze voor de onderzoeksrechter moest verschijnen. Verder onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies gebeurd is. Er worden begin volgende week uitzonderlijk hoge temperaturen voorspeld voor de tijd van het jaar. Dinsdag kan het zelfs 30 graden worden. Veel regen wordt er voorlopig niet voorspeld en daardoor blijven ook de droogtemaatregelen van kracht voor Vlaamse kanalen en rivieren. Dat vertelt de Vlaamse Waterweg.
11: We pompen nog altijd water terug. Als er een schip door een sluis gaat, gaat er altijd water verloren. En wij pompen dan water van het lagere gedeelte terug naar boven, naar het hogere gedeelte, zodat dat water niet verloren gaat. Daarnaast zijn er ook sluizen waar er schepen samen door een sluis moeten. Daarnaast zijn er ook nog een paar diepgangbeperkingen. Dat betekent dat een schip minder zwaar kan laden en dat het dus, zodat het minder diep in het water ligt.
9: Het Nederlandse postbedrijf PostNL gaat tientallen pakjesautomaten installeren in ons land, waarin je pakjes kan laten leveren of zelf versturen. Er zijn nu al zo'n 4000 van die pakjesautomaten in ons land, vooral van Bpost. En ook PostNL wil nu zo'n netwerk uitbouwen.
12: We gaan er nu dit jaar nog tientallen zetten. Wij gaan echt wat de data gebruiken om te zien waar hebben wij nood aan. Daar zullen de honderden volgen, uiteraard. We gaan een netwerk hebben dat dekkend is. In versterking eigenlijk van onze PostNL-punten. De eerste plaats zien we wel dat 80% van de mensen toch nog wat thuis willen hebben. We hebben een heel breed PostNL-puntennetwerk. En we zien dit echt als een aanvulling naar de mensen die de pakjes ontvangen om ook met pakjesautomaten te beginnen.
9: Op het WK wielrennen in Canada heeft Fleur Moors de bronzen medaille gewonnen op de wegrit bij de vrouwenbelofte. Het goud was voor de Slovaakse Gladonova. Zij versloeg de Canadese Holmgren in een spurt met 2. Het weer vanavond wordt het licht bewolkt bij temperaturen vannacht rond de 11 graden in het centrum van het land. Morgen krijgen we veel zon en halen we temperaturen tot 24 graden.
7: Dit is de tijdloze.

0: Tijd voor U2.
1: De tijdloze.
0: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze morgen een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
1: De tijdloze.
0: Tijd voor U2.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
1: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh. Oei. Met een enkel.
3: Schat, of wat?
2: Nee.
3: Waar kun je er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 90.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel. XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze.
2: Niet kapot te krijgen, Jan. Gelukkig als Willy zeggen in de Kempen.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack, nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
4: De tijdloze.
5: De tijdloze.
6: Het is 8:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De douane heeft vandaag ruim 2 ton cocaïne in beslag genomen in de haven van Antwerpen. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Het gaat al om de 3e grote drugsvangst in de haven deze week. Ze zaten verstopt in een lading bananen. De container was afkomstig uit Zuid-Amerika. In de Herentals in de Antwerpse Kempen is een vrouw van 38 vanmorgen dood teruggevonden in een politiecel. Waarom ze afgelopen nacht in de cel zat is niet bekendgemaakt. Ze zou vanmorgen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek en de camerabeelden moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd. Een andere politiezone zal dat onderzoek doen. De politie van Gent heeft een onderzoek geopend naar aanleiding van een video die influencer Jonathan Medaar online heeft gedeeld. Op de beelden is te zien dat enkele jongeren hem en zijn vriend lastigvallen in Gent. Volgens Medaar gaat het over homohaat. Er loopt een onderzoek, zegt Clio van Petegem van de politie.
7: We hebben geen klacht ontvangen tot op heden, maar in dit geval was dat ook niet echt nodig, want het loket haatmisdrijven van de Gentse politie die heeft eigenlijk op eigen initiatief een procesverbaal opgesteld, omdat op het filmpje toch wel duidelijk een vorm van belaging die eens betrokkenen te zien is. Op dit moment is het onderzoek geopend en het parket zal daarna verder beslissen wat er nog moet gebeuren. Zo zal de betrokkenen onder andere uitgenodigd worden voor verhoor.
6: De Amerikaanse rapper Macklemore, die uit het voorprogramma van zanger Ed Sheeran is geschrapt, heeft zijn eigen tournee aangekondigd en die krijgt de naam Free Palestine. De winst gaat naar pro-Palestijnse organisaties, schrijft Macklemore op Instagram. En apolitiek blijven tegenover genocide werkt niet meer, zegt hij. Macklemore werd uit de tour gezet omdat hij tijdens optredens Free Palestine had geroepen. En dat was niet naar de zin van Amerikaanse concertorganisatoren die druk zouden hebben gezet op Ed Sheeran, die zegt liever neutraal te blijven. Daarna zijn de andere artiesten uit zijn voorprogramma opgestapt. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Fleur Moors de bronzen medaille behaald in de wegwedstrijd bij de belofte vrouwen. Tot in de voorlaatste ronde reden ze met 3 voorop, maar Moors moest dan bergop lossen. Het goud gaat naar de Slovaakse Gladonova voor de Canadese Holmgren die het zilver pakt. Die 2 waren beter, zegt Fleur Moors.
8: Ik denk dat er niet meer in had gezeten. Ik had wel gehoopt voor meer en ik droomde ook van die wereldtitel. Maar het is makkelijk om ermee neer te leggen, want er waren echt gewoon 2 sterkere renners. En de derde plaats was toch haalbaar, dus ik ben er wel blij mee. Ik weet sowieso dat ik niet echt het klimmerstype ben, meer van de punch. Dus ik wist op voorhand wel dat die klim zo kantje boordje ging zijn. En ja, ik was natuurlijk met 2 klimmerstypes weg, dus ik wist dat ze er wel alles aan gingen doen om mij proberen af te rijden. Wat uiteindelijk ook gebeurd is. Maar ze waren echt sterker, dus ze hebben verdiend gewonnen.
6: Vanavond en vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden in het centrum. Morgen veel zon en warm tot 25 graden. In het weekend zon en wolken. En erg zacht dan tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dit is de tijdloze.

0: Rozen.
1: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. De algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de omstreden Israëlische premier Netanyahu zijn toespraak gehouden. Peter de Kroebele, jij hebt geluisterd. Wat heeft hij gezegd?
2: Wel, het was heel opvallend vooral dat even vermelden dat in het begin, toen Netanyahu klaar stond, heel wat delegaties de vergadering verlieten. En hij noemde hen dan allemaal morele lafaards. En Netanyahu haalde uit naar verschillende landen. Heeft ook gezegd dat heel wat landen miljarden hebben gespendeerd om leugens te verspreiden over Israël. Ook, we hebben geen betere partner dan Donald Trump. Ik dank hem, zei Netanyahu. Maar toch vooral over de vermeende genocide in Gaza, straffe taal. Want Israël heeft zelfs de genocide voorkomen, zei Netanyahu. En het is de grootste leugen van de eeuw.
3: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history. In history.
2: Geen genocide aan de gang in Gaza dus. En alle Joden ter wereld moeten opstaan en trots zijn, zei Netanyahu. Een beetje een voorspelbaar discours vol ontkenningen en verdedigingen. En ook aanvallen op zowat iedereen, behalve de VS.
1: Dank je, Peter. In Roeselare is de vrouw van een dodelijk slachtoffer van de woningbrand aangehouden op verdenking van moord, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer van het koppel. De man overleed in zijn bed en de vrouw van 61 die voor het raam stond werd gered door de brandweer. Kort daarna werd de vrouw opgepakt en na verhoor is ze aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De politie van Gent heeft een onderzoek geopend naar aanleiding van een video die influencer Jonathan Medaar online heeft gedeeld. Op de beelden is te zien dat enkele jongeren hem en zijn vriend lastigvallen in Gent. Volgens Medaar gaat het over homohaat. Er loopt een onderzoek, zegt Clio van Petegem van de politie.
4: We hebben geen klacht ontvangen tot op heden, maar in dit geval was dat ook niet echt nodig, want het loket haatmisdrijven van de Gentse politie die heeft eigenlijk op eigen initiatief een procesverbaal opgesteld, omdat op het filmpje toch wel duidelijk een vorm van belaging jegens betrokkenen te zien is. Op dit moment is het onderzoek geopend en het parket zal daarna verder beslissen wat er nog moet gebeuren. Zo zal de betrokkenen onder andere uitgenodigd worden voor verhoor.
1: En op het WK wielrennen in Montreal in Canada rijden de junioren mannen hun wegwedstrijd. Christophe van der Goor, hoe verloopt de koers?
5: Wel, nog 75 kilometer. Een Belg, Sander Willems, rijdt voorop samen met een Noor en een Fransman. En dat trio heeft een anderhalf minuut voorsprong op het peloton. Vic de Smet, dat is de kopman van de Belgen. Eerder al deze week zilver in het tijdrijden. Die had vroeg in de koers een lekke band. Maar de Smet zit heel alert vooraan in het peloton. Zijn prachtige weersomstandigheden in Montreal. Geen wolkje te bespeuren aan de hemel. Een graad of 22. En daar straks toch nog even zeggen, was er al brons voor Fleur Moors bij de belofte vrouwen. En straks misschien een zesde medaille. Want Vic de Smet geldt hier bij de junioren als een van de favorieten.
1: En dank je, Christophe. Het weer vanavond en vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden. Morgen veel zon en warm tot 25 graden. In het weekend zon en wolken en erg zacht dan tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de omstreden Israëlse premier Benjamin Netanyahu zijn toespraak gehouden. Tegen Netanyahu loopt er een arrestatiebevel van het internationaal strafhof wegens oorlogsmisdaden. Peter de Kroeble luisterde naar zijn speech die opmerkelijk begon.
3: Heel wat delegaties verlieten de zaal toen Netanyahu binnenkwam. Hij noemde hen morele lafaards.
4: Moral cowards.
3: Netanyahu haalde uit naar Frankrijk, Engeland, Turkije, maar loofde de VS en president Trump is een vriend, zei hij. Het is een lange oorlog, maar hij is het waard. Er is geen genocide aan de gang in Gaza, zei Netanyahu. Meer zelfs, Israël heeft de genocide voorkomen. Het is de grootste leugen van de eeuw.
4: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
3: En nog, er wordt te veel gepraat over de Joodse kolonisten en te weinig over de wandaden van de Palestijnen en Hamas. Nog, alle Joden op de wereld moeten opstaan en trots zijn, ook al vallen velen hen aan.
4: The days when Jews were defenseless victims marched to the slaughter, those days are over.
3: Een voorspelbaar discours was het, vol ontkenningen en verdedigingen.
2: De Amerikaanse rapper Macklemore, die uit het voorprogramma is geschrapt van zanger Ed Sheeran, heeft zijn eigen tournee aangekondigd. Die krijgt de naam Free Palestine. De winst gaat naar pro-Palestijnse organisaties, schrijft Macklemore op Instagram. Apolitiek blijven tegenover een genocide werkt niet meer, zegt hij. Macklemore werd uit de tour gezet omdat hij tijdens optredens Free Palestine had geroepen. Dat was niet naar de zin van Amerikaanse concertorganisatoren die druk zouden hebben gezet op Ed Sheeran. Die zei liever neutraal te blijven. Daarna zijn de andere artiesten uit zijn voorprogramma opgestapt. In Roeselare is de vrouw van het dodelijk slachtoffer van de woningbrand daar aangehouden op verdenking van moord. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. In de nacht van dinsdag op woensdag was er brand uitgebroken in de slaapkamer van het koppel. De man overleed in zijn bed. Een vrouw van 61, die voor het raam stond, werd gered door het brandweer. Kort daarna werd ze opgepakt. Na verhoor is ze ook aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada rijden de junioren mannen hun wegwedstrijd. Christophe Van de Goor, liggen de Belgen op koers voor een medaille?
5: Jazeker, want één Belg, Sander Willems, die rijdt voorop samen met een Fransman en een Noor nog altijd. Dat trio heeft een voorsprong van een goede minuut op 10 achtervolgers. Daarbij zit de Spanjaard Benjamin Noval. Waarom noemen we die? Omdat die jongen nog maar 17 is. Maar die wordt volgend jaar al prof bij Ineos. Dat zegt voldoende. Hè? Een sterke pion dus in de achtervolging. En Vic de Smet, de kopman van de Belgen, wel, die geeft voorlopig niet thuis, zit een beetje gevangen. Nog 35 kilometer, Brecht, en dan weten we wie halleluja mag roepen, naar analogie met Leonard Cohen, die hier op een boogschut van de finish heeft gewond.
2: Dank je, Christophe. Eerder vandaag veroverde Fleur Moors brons bij de belofte vrouwen. Tot in de voorlaatste ronde reden ze met 3 voorop, maar Moors moest lossen bergop. De andere 2 waren beter, zegt ze.
6: Ik denk dat er niet meer in had gezeten. Nee. Ik had wel gehoopt voor meer en ik droomde ook van die wereldtitel. Maar het is makkelijk om ermee neer te leggen, want er waren echt gewoon 2 sterkere renners. En derde plaats was toch haalbaar, dus ik ben er wel blij mee. Ik wist op voorhand wel dat die klim zo kantje boord ging zijn. En ik was natuurlijk met 2 klimmerstypes weg. Dus ik wist dat ze er wel alles aan gingen doen om mij proberen af te rijden. Wat uiteindelijk ook gebeurd is. Maar ze waren echt sterker, dus ze hebben verdiend gewonnen.
2: Het weer nog vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden. Morgen veel zon en warm tot 25 graden. En het weekend nog een graadje warmer tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het kindje van 3 dat zich eerder deze week op school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten is overleden, dat bevestigt de politie. De kleuter kreeg afgelopen dinsdag plots geen adem meer, werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen, ouders en leerkrachten van de school die daar nood aan hebben krijgen psychologische ondersteuning. In Roeselare is de vrouw van het dodelijk slachtoffer van de woningbrand aangehouden op verdenking van moord, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer van dat koppel. De man overleed in zijn bed. De vrouw van 61, die voor het raam stond, werd gered door de brandweer. Kort daarna werd ze opgepakt en na verhoor is ze nu ook aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Israëlische premier Netanyahu zijn toespraak gehouden. Excuus. Die begon met protest toen heel wat delegaties de vergadering verlieten toen Netanyahu klaar stond. Tijdens zijn toespraak haalde Netanyahu uit naar verschillende landen die Israël niet steunen. Hij ontkende dat er ooit een genocide heeft plaatsgevonden in Gaza. Het is de grootste leugen van de eeuw, zei Netanyahu.
3: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history. In history.
2: Israël heeft een genocide zelfs voorkomen, zei Netanyahu. De Spanjaard Benjamin Noval is in Montreal wereldkampioen wielrennen op de weg geworden bij de juniorsmannen. Christophe Van de Goor in Canada, de grote favoriet, heeft dus gewonnen. Ja, wij horen Christophe niet. We proberen over een uurtje nog eens. In een EK-kwalificatie Interland voor belofte hebben de Rode Duivels Wit-Rusland geklopt met 1-0. Ze blijven zo op kop van hun groep en zijn goed op weg om zich te plaatsen voor het EK van volgend jaar. Het weer vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden. Morgen zon en warm tot 25 graden. In het weekend zon en wolken. En het wordt erg zacht dan tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: Tijdloze.
1: Dus 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het Noord-Franse departement Pas-de-Calais, niet ver van de grens, zijn 2 mannen omgekomen terwijl ze probeerden het kanaal over te steken naar Engeland. Een bootje met 10 migranten was in de problemen gekomen in de buurt van Le Touquet. 1 man kreeg een hartstilstand in het water en enkele kilometers verderop is 1 man dood op het strand gevonden. Woensdagochtend was op hetzelfde strand ook al een lichaam aangespoeld. Door het mooie weer van de afgelopen dagen zijn er opvallend meer gevaarlijke overtochten naar Engeland vanaf de Franse kust. De New Yorkse burgemeester Zohran Mamdani heeft gereageerd op de uitspraken van Israëlisch premier Netanyahu tijdens zijn speech voor de Verenigde Naties. Daarin haalde Netanyahu onder andere uit naar Mamdani en beschuldigde hij hem van antisemitisme. Maar de New Yorkse burgemeester is niet onder de indruk. De leugens van Netanyahu veranderen niets aan het feit dat er tegen hem een arrestatiebevel voor het internationaal strafhof loopt, zei hij. Straks wordt er weer gevoetbald in de Nations League. Onze Rode Duivels beginnen die campagne in en tegen Italië. Het is meteen ook de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Die heeft al een serieuze staat van dienst, maar toch is hij ook nog altijd een beetje nerveus.
2: Ook al heb je heel veel wedstrijden gespeeld, mooie wedstrijden gespeeld, maar je hebt altijd wedstrijdspanning. En dat moet je ook hebben, want anders dan is het ook allemaal heel simpel. Dan maak je je nergens druk over. Nee, je maakt je druk over dat je je elftal goed voorbereid hebt. Dat je ze met een idee het veld instuurt. Als de tegenstander wat anders doet, moet je daar weer op reageren. Moet je je team helpen. Ja, zo ben je constant bezig. Dus natuurlijk ben je nerveus, zoals de spelers ook nerveus zijn.
1: Italië, België straks dus. En de komende 11 dagen spelen de Belgen daarnaast ook nog tegen Frankrijk en tegen Turkije. Nederland en Duitsland zijn hun Nations League campagne donderdagavond alvast begonnen met een 1-1 gelijkspel. Vannacht wat wolken, minima rond 11 graden. Straks krijgen we een mooie en zonnige dag. Het wordt ook warm tot 25 graden. Ook in het weekend krijgen we veel zon. Zaterdag temperaturen tot 21 graden. En zondag tot 26 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Italiaanse regering is van plan om een maximum in te stellen voor het aantal jongeren in een klas dat de taal niet beheerst. Volgens het nieuwe decreet mag maximaal 30% van de leerlingen in een klas het Italiaans onvoldoende beheersen. Volgens premier Meloni komt die regeler om de vorming van ghetto-klassen te verhinderen en vergroot het de kansen van alle leerlingen. De oppositie en ook middenveldorganisaties reageren scherp. Ze hebben het over een heksenjacht op kap van kinderen. En volgens hen zal het ook leiden tot een klassenverschil tussen leerlingen. In de Verenigde Staten houdt de Amerikaanse president Trump op dit moment een staatsdiner met de Chinese president Xi en zijn echtgenote als centrale gasten. Daarnaast zijn er ook heel wat prominente techbonzen en bedrijfsleiders te gast, zoals Elon Musk, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman, de topman van OpenAI. De AI-wedloop houdt de twee wereldleiders erg bezig, maar ook het dreigende handelsconflict is een thema tijdens het driedaagse staatsbezoek van Xi aan de VS. Of dat allemaal nu bij het eten besproken wordt, is niet duidelijk. Wat wel zeker is, is dat het voorgerecht daar bestaat uit zomerpompoen, wilde paddenstoelen met krokante pancetta. Straks wordt er weer gevoetbald in de Nations League. Onze Rode Duivels beginnen die campagne in en tegen Italië. Het is ook de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Die heeft al een serieuze staat van dienst, maar toch is ook hij nog altijd een beetje nerveus.
3: Ook al heb je heel veel wedstrijden gespeeld, mooie wedstrijden gespeeld, maar je hebt altijd wedstrijdspanning. En dat moet je ook hebben, want anders dan is het ook allemaal heel simpel. Dan maak je je nergens druk over. Nee, je maakt je druk over dat je je elftal goed voorbereid hebt. Dat je ze met een idee het veld instuurt als de tegenstander wat anders doet. Moet je daar weer op reageren? Moet je je team helpen? Ja, zo ben je constant bezig. Dus natuurlijk ben je nerveus, zoals de spelers ook nerveus zijn.
2: Straks dus Italië, België. En in de komende 11 dagen wordt er ook nog gespeeld tegen Frankrijk en Turkije.